0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen meerdere deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het er wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. Dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om de onderzoeker te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien in zou storten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. Bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die daardoor gewond raakten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is, is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. In het Duitse Keulen is in een restaurant een 16-jarig meisje aangerand door een robot. Die kwam van achteren aanrijden en raakte de billen van het meisje aan en maakte daarna ook stootbewegingen. Dat schrijft nu.nl. De politie werd gebeld en die vonden de robot in de kofferbak van de auto van een 16-jarige jongen. Die bestuurde de robot samen met een vriend terwijl ze het filmden en dat live op sociale media deelden. Ze zijn opgepakt en worden verdacht van seksuele intimidatie. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het daar wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. En dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, dat schrijft de Telegraaf. Uit een peiling onder hun leden bleek dat 80% er tegen is en ze gaan dat doorgeven aan de Belgen en aan de Europese Commissie. Onze zuiderburen willen een vignet invoeren vanaf mei 2027. En de kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Meerdere organisaties zijn daar fel op tegen. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En het is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het is zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren dat ze verwachten nog dagen last te hebben van de grote storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen wil zelf niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om 20.000 euro extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Tenminste, als je je huis koopt met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers voor als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is bedoeld om de koper te helpen. Door een laag energielabel ben je namelijk vaak duurder uit door bijvoorbeeld je hoge energierekening. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En dat is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er is plaatselijk kans op wat regen. Later vandaag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren al dat ze verwachten nog dagenlang last te hebben van de storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor de winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen zelf wil niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om €20.000 extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Dat geldt alleen voor mensen die een huis kopen met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers. Ze helpen je met je schuld als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is er om de koper te helpen, zeggen ze in de krant. Met een laag energielabel heb je namelijk vaak hoge kosten. Bij een pretpark in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en kwam daarbij tegen andere mensen in de achtbaan aan. Zij raakten daarbij gewond, melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. En hou je van stroopwafels, dan heb ik goed nieuws. Supermarkten zijn volgens het AD een stroopwafeloorlog begonnen. Ze verlagen de prijs steeds om goedkoper te zijn dan de concurrenten. Kosten de wafels van een merk begin dit jaar nog 78 cent, is dat nu 42 cent. De krant vermoedt dat winkels dit doen omdat de stroopwafels soms een product zijn waarmee de Consumentenbond meet welke supermarkten het goedkoopst zijn. En dan nog het weer. Vandaag wordt bewolkt en is er kans op af en toe wat regen. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de verwachtingen voor de Nederlandse economie naar boven bijgesteld. Het IMF rekent nu op 1,5% economische groei dit jaar, waar eerder werd uitgegaan van 1%. Dat we er beter voor staan komt vooral door Duitsland. Daar lift Nederland als belangrijke handelspartner altijd op mee. Het voortbestaan van het zeehondencentrum Pieterburen, nu onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, staat op het spel. Door de dure verhuizing naar Lauwersoog, tegenvallende bezoekersaantallen en een tekort van bijna 3 miljoen euro dreigt binnen 2 weken een faillissement. 40 banen staan op de tocht en stopt mogelijk ook de opvang van zieke zeehonden. In de Amerikaanse staat Georgia is een dode gevallen bij een ongeluk met een achtbaan in pretpark Six Flags. De man zat in de Goliath, maar werd uit zijn zitje geslingerd. Daarna werd hij een paar keer geraakt door het karretje en viel naar beneden. Het is niet duidelijk hoe de man los kon komen. En de grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt volgend jaar naar 500.000 euro. Het is een flinke duw in de rug voor mensen die een huis kopen met een laag energielabel. Die moeten hun huis verduurzamen en kunnen nu met de nieuwe NHG 20.000 euro extra lenen voor energiebesparende maatregelen. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Dat blijft een beetje de hele dag zo en daarbij wordt het zo'n 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

aan wat je van me deed en hoe je voor me leed.

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
9: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuis-in, mooi wonen.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jaar...

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Veilig thuis luidt de noodklok. De organisatie zegt het groeiende aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer aan te kunnen. Vorig jaar kwamen er 136 meldingen binnen. Mensen wachten nu gemiddeld 2 maanden voordat hun zaak wordt opgepakt. Volgens Veilig Thuis moet het kabinet met meer geld over de brug komen. De grote storing bij Albert Heijn zou best het gevolg kunnen zijn van een cyberaanval. Experts wijzen erop dat moederbedrijf Ahold uit voorzorg meerdere systemen heeft uitgeschakeld. Een maatregel die vaak wordt genomen bij een mogelijke hack. Door het incident kampen winkels met lege schappen en zijn online bestellingen geannuleerd. Techbedrijf Meta haalt zijn omstreden AI-brillen met ingebouwde camera niet van de markt. Dat zegt de directeur tegen een aantal kranten vandaag. De zogenoemde gluurbrillen liggen onder vuur vanwege privacyzorgen en meldingen van ongewenste opnames. Steeds meer organisaties, bedrijven en winkels verbieden de brillen inmiddels in hun gebouwen. En zwangere vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer. VWS-minister Sophie Hermans neemt dat besluit op advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo relatief veel foutieve uitslagen oplevert, waardoor ouders soms onnodig ongerust worden gemaakt. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Dat blijft de hele dag een beetje zo. En daarbij wordt het een graad of 18. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug.
12: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Een kroeg in de hemel, hoor je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, hij schreef het nummer zelf. Met onder andere ook Billy Dans. En ja, het is toch wel een leuke samenwerking, hoor. Het gaat over een man die zijn geliefde, overleden geliefde, mist. Maar beseft dat het voor hem nog te vroeg is om haar achterna te gaan. Ja, nou, leef je leven. Goedemorgen. Dit is Radio Noordzee. Het is de 13e oktober 2026. Dag van de kunstmest. Nou, laten we kunstmest eren. Is dat nou goed of niet goed? Is het goed, toch? Ja. En het is vandaag geen BH-dag vandaag. Nou, ik weet niet. Ik afgelopen zomer in de stad. Volgens mij is de BH sowieso uitgestorven. Laat alles maar lekker hangen. Ja, als het beter is voor je moet doen. Er wordt vandaag ook gevoetbald. En we gaan op zoek naar een lekkere oppepper. Daarover zometeen veel.

monteren op een Noordzee, Spaans benauwd. Heb je Gerard Joling wel eens boos gezien? Nou, dat kan die wel, hij kan heel boos maken. Bijvoorbeeld voor de plaat die je zo gaat horen, de EO. Die vond het nummer eigenlijk te obscene voor een optreden in Korenslag. Nou, Gerard kon daar weinig begrip voor opbrengen. Te obscene valt er wel mee. Het is gewoon

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

Frans is bij Noordzee. Laat me lekker leven bij het station met 200% puur Hollands. Zoek ik nog een nederpoppepper, zometeen een oppepper die je wil horen op de radio. Geef het door via radionoordzee.nl of gebruik ervoor onze prachtige, exclusieve Radio Noordzee app. Oké, dus check dat eventjes, radionoordzee.nl. Ja, Habibi, wat betekent dat nou precies? Nou, dat is Arabisch voor zoiets als mijn geliefde of mijn schat. En zo is het Nederlands samengekomen met Arabisch. En daar zorgt ervoor wie? John West en Numidia.

0: noemt mij al sinds onze vakantie in Egypte altijd Habibi. Ik wist niet wat het betekende, maar nu dus wel. Linda uit Purmerend, goed om te weten dat je het eindelijk weet je wat hij bedoelt, hè? Zo dadelijk hier bij Noordzee, Peter Koelewijn en Babette komt er ook aan. Allemaal binnen nu en een paar tellen. Lekker, hè? Radio Noordzee.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
0: Noordzee. Uit het nieuws.
2: Veilig thuis luidt de noodklok. Door oplopende wachtlijsten en personeelstekorten staat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onder druk. Er wordt gevraagd om 70 miljoen euro extra per jaar. Cyberexperts zijn er wel uit. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn de gevolgen van een hack. De boel platleggen, waardoor distributiecentra stil liggen en je in de winkels lege schappen hebt, doe je niet zomaar, zeggen de experts. En belangenorganisatie Off-Limits stapt naar de rechter om de AI-bril van Meta uit de Nederlandse winkels te krijgen. Volgens de organisatie maakt de bril stiekem filmen te eenvoudig.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weide-Wormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een storing aan de

0: eerste Nederlandse solo-single van Babette. Daarvoor had ze wel successen samen met Meteor. 1 op de miljoen. En Maxime, hoe dan ook, zong ze ook. En ja, ze vindt het leuk hoor. Ze vindt Nederlandstalig zingen leuk. Voelt persoonlijk. Haar teksten die zijn nu autobiografisch, wordt er gezegd. En dat, nou, zo leren we haar een beetje kennen. Dat is wel leuk, toch?
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Het is tijd voor een Nederpop Pepper van Balini. Wat een mooie naam. Dankjewel voor het appen. Je luistert mee vanuit Den Dungen. Dat ligt volgens mij bij Den Bosch in de buurt, toch? Den Dungen. Goed dat we ook daar aanstaan. Radio Noordzee is overal te ontvangen op DHB en dus ook in Den Dungen. Hey Sylvan, graag gat dame. Daar ben ik zo'n fan van. Ik heb er zelfs een kussensloop van. Selina, gaan we draaien. Dankjewel, hè.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: TikTok, TikTok.
1: Grap, waar blijf je nou?
2: Ik krijg een appje van Stefan uit Utrecht. Hij zegt, Silvan, die Donnie, hè, die past bij iedereen lijkt wel. Hij doet zoveel duetten. Ja, dat klopt. Er is bijna geen artiest met wie Donnie heeft samengewerkt. En Stefan geeft een suggestie. Volgens mij kan die morgen ook een duet opnemen met André Rieu. Dat zal een hele leuke combinatie zijn, denk ik, Stefan. Dankjewel. Leuk dat je erbij bent in de ochtendshow van Radio Noordzee. Met zometeen het goede doel. En nu de nieuwe single van Agda en de Bunnik. Niets doen is dit.

0: 18+.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Veilig Thuis luidt opnieuw de noodklok over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie zegt dat het aantal meldingen blijft stijgen, terwijl personeelstekorten en lange wachtlijsten ervoor zorgen dat slachtoffers vaak te lang op hulp moeten wachten. Volgens Veilig Thuis is extra geld vanuit de overheid noodzakelijk om de problemen aan te pakken. De grote storing bij Albert Heijn kan volgens cybersecurity-deskundigen alleen maar een hack zijn. De supermarktketen spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident en heeft meerdere systemen voor de zekerheid uitgeschakeld. Daardoor zijn online bestellingen geannuleerd en kampen sommige winkels met lege schappen. Nederlandse privacyorganisaties stappen naar de rechter voor een kort geding tegen techbedrijf Meta vanwege de omstreden AI-brillen met ingebouwde camera. Aanleiding zijn uitspraken van een Meta-topman dat de brillen niet van de markt worden gehaald, ondanks zorgen over stiekeme opnames en privacy. En het verzet tegen Belgische tolplannen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij het protest tegen voorstellen om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Tegenstanders vrezen hogere kosten voor mensen die net over de grens werken, vakantiegangers en transportbedrijven. Het weer bewolkt en af en toe regen. Dat blijft de hele dag een beetje zo. Daarbij wordt het een graad of 18. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: iets vervelends, ja? Deze plaat die hoorde jij al toen je in de trein zat op weg naar school met je Discman op. Want de plaat is al 30 jaar oud. En toen hadden we hem op cd met z'n allen, toch? Weet je nog? Kedegedeng van Guus Meeuwis en Vagant per Spoor hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, zo dadelijk Suzanne Freek en halverwege komt eraan. Het is vandaag 13 oktober 2026. Jan Roos en Dennis Schouten moeten zich vandaag gaan verantwoorden. En ja, ze moeten... ja, dat heeft te maken met hun programma Roddelpraat. Ze worden verdacht van het uiten van vernederende en seksistische opmerkingen aan het adres van twee Groningse vrouwen in de uitzending van oktober, 2 jaar geleden alweer. We gaan dat eens even meemaken vandaag. En er is vandaag voetbal, Champions League. Het is de Leipzig tegen Eindhoven, tegen PSV. RB Leipzig, PSV. En ze spelen in de arena van Leipzig om 9.

Frans Wesley Bronckhorst en plan de champagne. Ik zou zeggen, trek de fles maar open. Het is de tijd voor. Zeg zometeen ochtendkoffie met Jesse Prins. Die is altijd vrolijk. Heeft een nieuwe single uitgebracht. Nooit meer weg komt eraan. Is het voor een echte Radio Noordzee klassieker. Dit is Bloem.

0: volle luister mee. Zeg Silvan, zou je feestje kunnen draaien van Fons Veuring? Vind ik zo leuk. Bij ons thuis is het al een feestje. Als alle drie de kinderen op tijd aangekleed zijn. Ja, dat is een strijd zochtens. Nou, veel sterkte vandaag. En ik hoop dat de plaat helpt om de kinderen op tijd op school te krijgen.
1: Waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 gereed.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
16: Energieleverancier Eneco stapt over op aardgas uit Noorwegen. Tot deze maand kwam dat nog uit de VS en het Midden-Oosten. Maar de levering daarvan is niet altijd zeker. Vanuit Noorwegen wel. Klanten merken niets van de overstap. In de supermarkten woedt een ware stroopwafeloorlog. Sommige winkels verkopen een pak stroopwafels inmiddels voor minder dan 40 cent. De reden? Consumentenclubs gebruiken de stroopwafel vaak om te testen welke super het goedkoopst is. En Imca Marina heeft bij een val in haar huis haar pols gebroken. De 85-jarige zangeres struikelde over een tas die op de grond lag. Optreden zitten voor Imca voorlopig niet in.
15: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
17: 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad Assendelft, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: jou.
1: Ah, met jou door het oog van de naald hier. Oh, nacht moet ik zeggen. Van Flair bij Radio Noordzee. Zo meteen voor je. Muziek en wat voor muziek? Nou, lekker. Bert Hering. Als een vogel zo vrij komt eraan.
2: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
1: Met, dames en heren, Jesse Prins. Jesse, goedemorgen.
3: Ja. Het is wel heel vroeg.
1: Oh ja? Echt zo'n artiest ben jij?
3: Nee hoor.
1: Echt zo'n artiest?
3: Ja, erg.
1: Ach, mensen, ik trek het niet meer. Jezus, wat een tijd. Wat een tijd.
3: Ja, erg, hè?
1: Ach, mensen, kinderen. Er zitten mensen die zitten al vanaf 6 uur in een busje. Jesse.
3: Ja, oké, maar natuurlijk om 9 uur naar bed, hè?
1: Ja, dat is waar. Dat is wel. Hoe laat ga je naar bed dan?
3: Nou, ik... 2 uur?
1: Nee. Oh, dan is het wel heel vroeg.
3: En dat valt dan ook nog wel mee, want ik lig ook nog wel eens later.
1: Oh, joh, want je bent een gamer, begrijp ik.
3: Nee. Altijd wat laat wakker.
1: Juist, ja, ik snap dat, joh. Hey Jesse, ja, wat niet iedereen weet, waar wel veel mensen, maar misschien ook niet iedereen. Jij bent ooit, jouw carrière begon een beetje, dat eikpunt bij dat concert van Tino Martin, hè? Wat gebeurde daar precies?
3: Ja, tijdens het laatste zag hij me staan, hè, trok hij mij het podium op.
1: Maar hoe kwam dat? Kende hij jou al een beetje?
3: Ik denk dat hij mij wel van filmpjes kende. En ja. Ik werkte toen de tijd met zijn voormalig geluidsman.
1: Ja.
3: Dat gaat dan snel. En we hadden elkaar nog nooit gezien. En ik had ook zeker niet verwacht dat hij met poot trekte. Want dat was aan het einde van de avond. Ik had ook al wat biertjes op. maar goed, dat...
1: Je durfde dit snel een ja te zeggen ook gewoon nu.
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Wel, ja.
3: Hij trok mijn podium op en ik dacht... Maar dat ging allemaal goed.

0: En dat is, ja, dat is gefilmd, dat is compleet viraal.
1: Ja,
0: en daar heb ik gigantisch veel, veel uitgehaald toen de tijd.
1: Mooi, en moet je nooit vergeten.
0: En heb ik nog,
1: als je dat ooit bij iemand anders kan doen, moet je het ook doen. Hè? Dat is leuk. Beetje doorgeven.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. Hey, ik heb alleen nu niemand die het podium op wil.
1: Nee, ja, mij moet je niet vragen. Ik kan niet zingen. Jij wel gelukkig nooit meer weg. Jouw nieuwe single is uitgekomen. Gefeliciteerd ermee. Wat is voor een plaat?
0: Dankjewel. Het is het eerste liedje waar ik overigens zelf ook aan meegeschreven heb.
1: Oh, wat leuk.
0: En ja, super. En het liedje gaat in principe over dat je op de wereld zijn. Je kan allemaal dure dingen doen. Je kan een model, ja. Maar goed, als je thuis bent en met je eigen familie, eigen ja, hometown, dat is dan eigenlijk toch wel het allerbeste. En dat is nooit meer weg geworden.
1: Nou, ik denk dat we daar gaan naar gaan luisteren. Je hebt veel verteld deze ochtend, nu al. Je bent net pas wakker, moet je voorstellen. Nooit
0: moet je
1: meer
0: nagaan.
1: Hier bij Noordzee, dankjewel voor deze. Heel veel succes met deze plaat. En nou, we spelen elkaar weer. Ja, Jesse?
0: Zeker, gaan we doen.
1: Dankjewel, Jesse Brie.

een vogel zo vrij. Dan kunnen de Doobie Brothers nog een puntje aanzuigen. Je bent bij Noordzee, daarvoor het nieuwe single van Jesse Pins. Nooit meer weg. En zo komen er heel veel mooie, nieuwe, leuke platen uit. Ja, vaak wordt gezegd van, deze plaat is geschreven door Jeffrey Heesen. Is ook zo. Maar Jurjan Moren schreef ook mee. En de plaat is ondertussen al platina geworden. Gaat over de grens heen van 20 miljoen streams. Dat is ongelooflijk, hè? Ik heb het over de plaat van Justin de Wild. Cheerio!

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: De jackpot van

0: Loterij speelbewust 18+.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Veilig Thuis luidt opnieuw de noodklok over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie zegt dat het aantal meldingen blijft stijgen, terwijl personeelstekorten en lange wachtlijsten ervoor zorgen dat slachtoffers vaak te lang op hulp moeten wachten. Volgens Veilig Thuis is extra geld vanuit de overheid noodzakelijk om de problemen aan te pakken. De grote storing bij Albert Heijn kan volgens cybersecurity-deskundigen alleen maar een hack zijn. De supermarktketen spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident en heeft meerdere systemen voor de zekerheid uitgeschakeld. Daardoor zijn online bestellingen geannuleerd en kampen sommige winkels met lege schappen. Nederlandse privacyorganisaties stappen naar de rechter voor een kort geding tegen techbedrijf Meta vanwege de omstreden AI-brillen met ingebouwde camera. Aanleiding zijn uitspraken van een Meta-topman dat de brillen niet van de markt worden gehaald, ondanks zorgen over stiekeme opnames en privacy. En het verzet tegen Belgische tolplannen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij het protest tegen voorstellen om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Tegenstanders vrezen hogere kosten voor mensen die net over de grens werken, vakantiegangers en transportbedrijven. Het weer bewolkt en af en toe regen. Dat blijft de hele dag een beetje zo. Daarbij wordt het een graad of 18. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Huisje aan de zee. Leuke plaat, Zoe Levi. Ze doet ook mee trouwens met beste zangers, hè? Deze Zoe Levi. Wist je dat? Ja, zeg maar. Goedemorgen, welkom. Radio Noordzee. Maak je wakker. Senna ervoor met Sven Verstegen en vuurwerk. Het is 13 oktober. Het is vandaag geen BH-dag. Oh, laat maar lekker hangen. Ja. Was toch ook een mopje van René Verkerk? Was het niet? Dat hij een mooie BH gezien in de winkel? Hij zei, nee, laat maar hangen. Goed, vandaag ook de dag van de kunstmest. En vandaag Champions League finale. Althans, geen finale, maar wel Leipzig. RB tegen PSV. Red Bull Arena, daar gaat plaatsvinden om 9 uur vanavond. Zometeen gaan we een nieuwe plaat toevoegen aan onze Hollandse meestergalerij. Een echte klassieker, hoor. Een oude. Meestal voor een plaat die eigenlijk een cover is. Dat weet niet iedereen. Het is een Spaans liedje eigenlijk. Geschreven en gezongen door David Bisbal. Maar Tony Neef, de acteur en zanger, herschreef het in het Nederlands. En dat deed hij voor Jeroen van der Boom. Je bent zo.

0: Staal hoort in Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Het is tijd voor een nieuwe toevoeging aan onze Hollandse Meestergalerij. Deze twee mannen leren elkaar kennen in de radiowereld en groeiden daarna uit tot een van de bekendste Nederlandse komische duo's. Een samenwerking ging veel verder trouwens dan alleen comedy hoor. Ze maakten ook platen samen, stonden samen in het theater. Decennia lang hield hun samenwerking stand. Af en toe wel even pauze tussen de twee, maar ik weet nog, mijn vader, als alleen al de ene op het podium stond, begon hij al te lachen. Voordat er een grap gemaakt was, gewoon door de blik die hij had. Ik heb het over Johnny en Rijk, Johnny Kraakamp en Rijk de Gooier. En we gaan toevoegen, de fanfare.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
2: Onze fanfare deed mee aan een muziekfestival. Het was in Heiligerlee, nou ja, dan weet je het al. We speelden vreselijk.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35. Nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
7: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, some extra max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel is een politieagent gedood bij een achtervolging. Hij ging achter een autodief aan die het vuur op hem opende. In de buurt was ook nog een andere schietpartij en ook daarbij viel een dode. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen getroffen door drones. Eén schip is gezonken. De Bulgaarse premier Ruben Radev vermoedt dat Rusland achter de aanval zit, maar zegt dat daar nog geen bewijs voor is. Een van de getroffen schepen was van een Oekraïense eigenaar. En door de cyberaanval bij Albert Heijn raken sommige winkels door hun voorraad heen. Vooral verse producten zijn op meerdere plekken beperkt beschikbaar. En ook bezorgdiensten, websites en apps kampen nog met problemen.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hoijpolder. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg.

200% puur Hollands. En geef het door aan je baas, aan je collega's, aan de cavia thuis. Dat jij Noordzee luistert en vraag of die ook daar aan mag staan. Dat is toch gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hè? De lunch wordt deze hele week gepresenteerd door Goede Tijden, Slechte Tijden acteur Guido Spek. Maar hij staat ook in het theater met zijn show voor Spek en Bonen. Daar maak jij kans op kaarten voor die show. Speciale kaarten deze hele week te winnen bij René Verkerk. Mis dat niet, ook vanmiddag gaat hij dat weer doen. En als je denkt...

0: Miss Montreal. Bennet bestaat uit twee jeugdvrienden, Bart Meesen en Robin Zomer. En ze stonden ooit in het voorprogramma van Miss Montreal. Ondertussen gaan ze al theater in zelf. Hebben ze hulp gekregen van Remco Veldhuis en ja... Van Veld is een camper, weet je wel, die ken je wel natuurlijk. En komende donderdag, de 15e, staan ze in Tilburg met die show. Banner. Leuk, hè? Toch bijzonder. Zometeen heel veel plezier met een andere bijzondere vrouw, dames en heren. Marleen Sahupala. En nu tijd voor de Holland Zitvis van deze week. Die is van Samuel Welten.
1: Blitz.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De jackpot van euro.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De cyberaanval bij Albert Heijn zorgt voor lege schappen in sommige winkels. Vooral verse producten zoals groente en fruit zijn op meerdere plekken beperkt beschikbaar. Door de storing ligt het werk in distributiecentra stil en ook werken verschillende websites, apps en bezorgdiensten nog altijd niet goed. Over de oorzaak wil Albert Heijn nog niks kwijt. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gesproken over een aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers en mogelijk ook een doelwit hebben genoemd. Bij een huiszoeking werden onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. De man blijft voorlopig vastzitten. In de buurt van Brussel is een politieagent om het leven gekomen bij een achtervolging. Hij ging achter een autodief aan. Die bleek een wapen bij zich te hebben waarmee hij op de agent schoot. In de buurt was nog een andere schietpartij en ook daarbij viel een dode. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee schietpartijen. En een shirt van basketballegende Michael Jordan is geveild voor een recordbedrag van $14 miljoen. Het gaat om een wedstrijdshirt dat Jordan droeg tijdens de NBA-finale van 1998 met de Chicago Bulls. Nooit eerder werd zoveel betaald voor een stuk basketbalgeschiedenis. Het weer, het is een bewolkte dag met soms regen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Jeffrey Heese, Loco en goedemorgen, we zijn begonnen. Het is even over 10, je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier, met natuurlijk de gebruikelijke recepten vandaag. Want je krijgt een shownieuws-update van de shownieuws-redactie. Zij hebben natuurlijk nu al druk de laatste nieuwtjes verzameld uit Showbizland. Dat allemaal ter voorbereiding van de show vanavond pas. Want dat begint natuurlijk al 's morgens vroeg, hè? Maar jij krijgt zometeen als eerste alvast een tipje van de sluier. Welke BN'ers, hoe gaat het ermee? En misschien hebben ze zelfs ook wel nieuws over sterren uit het buitenland. Nou, we gaan het zometeen horen. Heel veel lekkere muziek, maar het is natuurlijk ook dinsdag 13 oktober. En dan kijk ik altijd even, is er niet iemand die we moeten feliciteren? Nou, die is er zeker. Dat is Ellemieke Vermolen, jarenlang mijn collega geweest hier bij SBS6. We hebben samen zelfs wel eens wat programma's gepresenteerd. En ze heeft prachtige kookboeken geschreven. En ik kan niet koken, maar als ik haar recepten lees, dan denk ik, nou, dat kan ik wel eens proberen. Dus dat is even een gratis tip voor mensen die net als ik totaal geen keukenprins of prinsessen zijn.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulivinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. De Nederlands hoop voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. En Imca Marina heeft afgelopen weekend haar pols gebroken bij een val in haar woning. Dat vertelt de zangeres in De Telegraaf. Het ongeval gebeurde op zaterdagmiddag. Imca is met haar grote teen in de hengsels van haar tas blijven zitten en voorovergevallen. Daarbij heeft ze, in een poging zichzelf op te vangen, haar pols gebroken. De zangeres doet 's nachts van de pijn geen oog dicht en baalt dat ze voorlopig niet kan optreden. En de bekroonde en veelbesproken Gaza-documentaire NASA heeft in 8 dagen tijd in de Nederlandse bioscopen bijna 40.000 bezoekers getrokken. Volgens distributeur Cherry Pickers is dit heel erg veel voor een documentaire. NASA draait vanaf 1 oktober in Nederland, maar de bioscopen vertonen de film op verzoek van de makers niet op de dagen rond 7 oktober, toen de aanval van Hamas op Israëlische burgers werd herdacht. NASA draait vanaf aanstaande donderdag in 88 bioscopen, nog zo'n 10 meer dan afgelopen week het geval was, en de meeste theaters proberen extra vertoningen te plannen om aan de vraag naar kaartjes te kunnen voldoen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

lekker ding van Frans Bauer. Zometeen, dan stap je bij mij in de tijdmachine. Want dat doen we sinds een paar weken. En dan neem ik je mee naar een jaar waarin er bijzondere gebeurtenissen te vertellen zijn. Ik draai ook muziek uit dat jaar natuurlijk. Ja, en dit is een verhaal. Het is 2008, hè, daar zijn we gisteren mee begonnen. Ga je de hele week horen. Er was een beslissing genomen door de overheid en het had een impact, jongen, niet te geloven. Voor sommige mensen was het heel slecht nieuws, waar anderen juist weer heel erg blij waren met deze beslissing. Je hoort er straks alles over, want ik denk dat je nu denkt, waar heeft die vrouw het over? Kan ik me van alles bij voorstellen. Je krijgt ook lekkere muziek natuurlijk. Eens eventjes kijken. Donnie, Sven Versteeg en Lassa komen voorbij. En dit is Luna.

De kroegentocht van Donnie, Sven Versteeg en Lassa. Versteeg en Lassa, moet ik natuurlijk zeggen. Zo iets voor 10:30 hier op Radio Noordzee. Dit is Ferdy Lancé. Als ze lacht, dan lacht ze echt. En bereid je maar vast voor dat we zometeen samen in de tijdmachine stappen en een aantal jaren teruggaan in de tijd. Naar 2008, om precies te zijn. Nou, dat was wat hoor.

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: Go.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
22: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: jaar.
1: Met Marleen mee naar het jaar
2: 2008. Ja, deze hele week neem ik jou mee naar het jaar 2008. We gaan eens even naar een bijzondere gebeurtenis in Nederland, maar ook in de wereld. Natuurlijk, 2008. Wat deed jij in die periode? Was je aan het werk? Was je nog aan het studeren? Zat je op school? En had je het leuk en was je blij? Of heb je juist slechte herinneringen aan die tijd? 2008 was het jaar dat in Nederland op 1 juli de overheid een rookverbod invoerde in de horeca. Dus alle cafés, alle restaurants en discotheken, daar mocht je binnen niet meer roken. Wat voor rokers natuurlijk echt een hele toestand was, maar voor niet-rokers was dat eigenlijk best wel fijn. Toch waren er een heleboel bezwaren en werden er rookruimtes gebouwd in cafés. Nou, die zijn sinds 2022 ook niet meer toegestaan. En hoewel de meeste rokers helemaal niet blij waren met het rookverbod, waren het bleek toch uit onderzoek dat de meeste mensen in Nederland wel daar blij mee waren, waar zelfs rokers onder waren. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar misschien ben je een roker zelf nu. Of geweest, net als ik. Want ik was toen al wel gestopt. Maar ik kan me nog zeker al die ophef herinneren. Ik kan me ook nog herinneren dat ik op het vliegveld was en dat je daar echt van die rookhokken had, weet je wel. Van die glazen, ja, het leken net aquariums. En daar stonden mensen dan in te paffen. Helemaal smerig kwamen ze er dan uit. En ik heb, toen ik nog rookte, mocht je zelfs nog in het vliegtuig roken. Dat kan ik me ook nog herinneren. Wat afschuwelijk voor al die mensen die ik heb lopen vergiftigen met mijn sigaretten. Sorry, alsnog. In ieder geval ben ik blij dat ik er vanaf ben. Maar goed, dat was dus in 2008 een hele toestand. Een plaat uit dat jaar komt vandaag van Wolter Kroes en is FIFA Hollandia. Nou, deze kent ook iedereen natuurlijk. Zing hem lekker mee als je een beetje vrolijk wil worden. 2008 alweer, jongens. Potverdorie. Het lijkt gisteren wel.

zingt Polle Eduard, Ik wil jou voor mij alleen. Het is bijna 11 uur. In het volgende uur kan ik alvast verklappen dat Django Wagner op de playlist staat. Sherry Ann, Mart Hoogkamer en Agda en de Munnik onder andere. En er is nog een plekje vrij, hè? Dat weet je. Jij kunt ook bepalen wat we zometeen draaien hier op Radio Noordzee. En daarvoor ga je naar de Radio Noordzee app of naar Radio Noordzee.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2

0: Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more from Max, from Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. Daarbij is 1 schip gezonken. De Bulgaarse premier Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar zegt dat daarvoor nog geen bewijs is. De bemanning van beide schepen is gered. Radev noemt de aanval onacceptabel en wil de Russische ambassadeur ervoor op het matje roepen. Een van de getroffen schepen was van een Oekraïense eigenaar. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gesproken over een aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers en mogelijk ook een doelwit hebben genoemd, meldt Omroep Rijnmond. Bij een huiszoeking werden onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. De man blijft voorlopig vastzitten. De helft van de jonge automobilisten heeft soms moeite om tijdens het rijden hun ogen open te houden. En 3% is daadwerkelijk wel eens in slaap gevallen achter het stuur omdat ze te moe waren. Uit onderzoek van Team Alert blijkt verder dat ze vooral vermoeidheid ervaren in de nacht en op de snelweg. Om wakker te blijven zetten ze harde muziek aan, bellen ze iemand of zetten ze het raam open. En heb je een ritje naar de Milieustraat of stort gepland met een aanhanger, let dan even op. In de maand oktober worden meer boetes uitgeschreven voor verkeerd vervoerde lading, blijkt uit cijfers van het incassobureau. 16% meer dan een doorsnee maand. Je doet er dus goed aan de lading stevig vast te zetten en af te dekken. Niet alleen om een boete te voorkomen van €500, maar ook omdat er anders spullen uit je aanhanger de weg op kunnen waaien. Het weer is een bewolkte dag met soms regen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
11: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: René Schuurman, diep in mijn hart. Zo beginnen we aan het tweede uur hier op Radio Noordzee met Marleen. En ik heb meteen iets voor je.
1: Weet je?
0: Ik heb een weetje voor je, want op deze dag, 13 oktober 1792... werd de allereerste steen gelegd voor het Witte Huis in Washington. Waar president Trump natuurlijk nu de westvleugel, was het de oostvleugel, in ieder geval een van die vleugels heeft plat gegooid. Voor die beroemde balzaal waar verder niemand op zit te wachten. Nou goed, dat is een beetje jammer. Ook op deze dag, in 1983, werd het allereerste commerciële mobiele telefonie netwerk gelanceerd in Chicago. En dat was niet 4G, niet 3G, niet 2G, maar dat was 1G. Nou, hey, dan weet je dat ook weer. Veel lekkere muziek op de lijst, ook in de tweede uur. Een shownieuws-update komt er zo aan. En natuurlijk de link van Marleen, maar eerst niet nodig, van Fleming en Meteor.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulivinario gewonnen. De belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. De Nederlands hoop voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. En Imca Marina heeft afgelopen weekend haar pols gebroken bij een val in haar woning. Dat vertelt de zangeres in De Telegraaf. Het ongeval gebeurde op zaterdagmiddag. Imca is met haar grote teen in de hengsels van haar tas blijven zitten en voorovergevallen. Daarbij heeft ze, in een poging zichzelf op te vangen, haar pols gebroken. De zangeres doet 's nachts van de pijn geen oog dicht en baalt dat ze voorlopig niet kan optreden. En de bekroonde en veelbesproken Gaza-documentaire NASA heeft in 8 dagen tijd in de Nederlandse bioscopen bijna 40.000 bezoekers getrokken. Volgens distributeur Cherry Pickers is dit heel erg veel voor een documentaire. NASA draait vanaf 1 oktober in Nederland, maar de bioscopen vertonen de film op verzoek van de makers niet op de dagen rond 7 oktober, toen de aanval van Hamas op Israëlische burgers werd herdacht. NASA draait vanaf aanstaande donderdag in 88 bioscopen, nog zo'n 10 meer dan afgelopen week het geval was, en de meeste theaters proberen extra vertoningen te plannen om aan de vraag naar kaartjes te kunnen voldoen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Herman van Veen, toveren.
1: De link van Marleen.
0: Deze hele week is de link van Marleen. Wind, de wind. Ja, gisteren draaiden we die prachtige plaat van Sanne Hansen, Miss Montreal. Door de wind, dat de cover van Stef Bos uiteraard. Waarmee zij zo'n grote hit had na De Beste Zangers. Ja, vandaag weer een powervrouw. Een zangeres die op dit moment bezig is met haar clubtour. En dat gaat me toch een partijtje goed. Want ik dacht nog, toen ik dit nummer ging draaien, dacht ik, oh, dat is leuk, want dan kan ik daar even reclame voor maken. Nou, dat is dus helemaal niet nodig, want het is allemaal uitverkocht. Hartstikke fijn voor Sherry Ann. Zelfs de extra shows zijn dus uitverkocht die ze heeft geboekt. Maar het blijft natuurlijk toch een feest om hier haar ook op Radio Noordzee te horen. Vriendin van de show Sherry Ann. In dit geval dus in de link van Marleen met De Wind.
1: De link van Marleen.

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: dan Noordzee. 200% puur Holland. Radio
1: Noordzee. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Flair hoorde je door het oog van de nacht op Radio Noordzee. En wat je nu op Radio Noordzee gaat horen, dat is iets wat David heeft uitgekozen voor ons. Hij heeft via de Radio Noordzee-app, trouwens leuk dat je die al op je telefoon hebt gedownload, David. Via de app heeft hij mij een berichtje gestuurd dat hij heel graag iets uit de oude doos wil horen. In dit geval van Ron Brandsteder en Bonnie St. Clair. Grote hit voor die twee. Het is inderdaad al even geleden. Ik denk ergens de jaren 70. Dr. Bernard is dit dus van Bonnie St. Clair en Ron Brandsteder. Speciaal voor David. Geniet ervan, David.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

Nee, die marathon die komt er nooit. In mijn geval is dat ook helemaal waar. En Miss Montreal die zingt erover hier op Radio Noordzee. Waar het al bijna 12 uur is, dat betekent bijna tijd om te gaan lunchen. En dat betekent weer dat onze lunchpresentator aan de beurt is. Deze hele week is dat Guido Spek, want hij presenteert tussen 12 en 1... tijdens jouw bammetje zijn lekkerste Nederlandstalige platen. En je weet, hè, je kunt hem ook alles vragen. Vragen met hemd van het lijf via de Radio Noordzee-app of via radionoordzee.nl. Dan rest mij nog één ding te zeggen. Cheerio!

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: De grootste energieslurpers in huis?
20: Wat kost al die kleding nou echt?
19: Wat heb je nog aan zonnestroom?
21: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
22: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
27: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Asielminister Van den Brink slaat alarm over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Schrijft in een brief aan alle gemeenten waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer asielzoekers buiten slapen omdat er geen plek was. De gevolgen van de cyberaanval op Albert Heijn merk je nu ook in de winkels, maar niet overal is het al zo zichtbaar. In Utrecht, Rotterdam en Tilburg bijvoorbeeld zijn de vakken nog wel gevuld. Albert Heijn hoopt dat de problemen snel zijn opgelost, maar wanneer dat dan is, valt nog niet te zeggen. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gesproken over een aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers en mogelijk ook een doelwit hebben genoemd. Bij een huiszoeking werden onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. De man blijft voorlopig vastzitten. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Reden zijn de magere resultaten. Na 8 wedstrijden staat PEC met 4 punten op de 16e plaats. Van der Vecht was jaren assistenttrainer en bezig aan zijn 2e seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Hij is dit eredivisieseizoen de eerste trainer die aan de kant wordt gezet. Het weer nog druilerig, somber en weinig zon. Vanmiddag ook meer wind, maar koud wordt het niet met 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
3: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Mark Floor en Snelle. Parkje, biertje, vrienden op Radio Noordzee. Welkom bij de meest muzikale lunch met meer muziek dan er mensen zijn die vanavond spek en bonen eten. Met straks de bankzitters en Robert van Hemert, maar nu eerst Doe Maar met het nummer 32 jaar.

Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido. Een van de eerste festivals die ik bezocht was het festival van de artiest die het volgende nummer gemaakt heeft. Het is in Zeeland. Het was net nadat ik mijn middelbare school had afgerond en we gingen met z'n allen naar KAS. Oftewel Concert at Sea. Het festival waar ik erachter kwam dat Bluff niet alleen hele leuke liedjes maakt, maar ook nog eens een keer een waanzinnige live act bleek te zijn. Dit is Bluff met Harder dan ik hebben kan.

0: De drie J's. Dit is zo'n dag. Met straks hier op Radio Noordzee dat mooie nummer van Paul de Leeuw voorbij. En Guido van der Graaf oefent nog heel even zijn talen.
1: Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it! Voor die

0: boekhouding, salaris en rapportage.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hey, goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
20: 200% puur Hollands.
21: De Radio Noordzee Lunch met Guido Spijker.

0: Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Dank voor jullie leuke reacties en vragen voor vandaag. Ik heb gekozen voor een vraag van Steven Kolen. Hij schrijft: wat mensen misschien niet weten is dat jij, ik, Guido, ook Spider-Man bent. Of in ieder geval de stem van Spider-Man hebt ingesproken voor een aantal tekenfilmseries. Hoe is het om de stem van Spider-Man te zijn? En als je één superkracht zou mogen kiezen, wat zou die dan zijn en waarom? Wat een ontzettend leuke en vooral ook hele lange vraag. De superkracht. Ja, ik zou het echt wel heel fijn vinden om gewoon één ding tegelijk te kunnen doen. Ik ben heel vaak met 23 dingen tegelijk bezig. Huis opruimen, liedjes schrijven, plan bedenken. Waar gaan we gewoon even rustig aan in het moment. Luisteren naar bijvoorbeeld een liedje van Arkdaan en Munich. Het regent zonnestralen.

Fleming, Amsterdam. Aan het einde van deze lunch op de dinsdag. Fijn dat je erbij was. Straks zit Luc hier met de beste muziek van eigen bodem. En wij lunchen morgen gewoon weer gezellig samen. Vandaag sluiten we af met een echte klassieker. Dit is Boudewijn de Groot met Avond. Fijne dinsdag en tot morgen.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
5: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: en vandaag nog.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De coureurs gaan als het goed is vanaf begin 2030 racen in Rwanda. Er is getekend voor 10 jaar. De laatste Formule 1 race op Afrikaanse bodem was ruim 30 jaar geleden. En dat was de Grote Prijs van Zuid-Afrika. De F1-baas noemt het een mijlpaal voor de Formule 1. Er heerst grote onrust onder de flexwerkers van Albert Heijn. Vanwege de cyberaanval zijn duizenden uitzendkrachten afgelopen dagen naar huis gestuurd. Ze zitten dus ineens zonder werk en het is onduidelijk of ze hun geannuleerde diensten uitbetaald krijgen. Intussen blijven de winkels van Albert Heijn gewoon open, alleen raken sommige schappen leeg. De slimme camerabril van Meta moet uit de Nederlandse winkels verdwijnen. Dat eist Stichting Off Limits, die daarvoor naar de rechter stapt. Met de bril kun je mensen filmen zonder dat ze dat merken. Meta wil de verkoop niet stoppen. De topman vergelijkt de kritiek met de ophef over de eerste telefoons met een camera. En de streekbusbedrijven vinden het lastig inschatten wat precies de gevolgen zijn van de staking die morgen is aangekondigd. Keolis verwacht dat ze nog wel wat bussen en treinen kunnen laten rijden, maar welke weten ze niet. Ook Qbus moet nog maar afwachten hoeveel chauffeurs meestaken voor een betere cao. Het weer druilerig, somber en weinig zon. Koud is het niet. Maxima liggen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Het werd geschreven door Guus Meeuwis, maar naar een hit gezongen door Anthony Kamerling, a.k.a. Hero uit de serie All Stars. Weet je nog? Toen ik je zag, hoorde je bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Wat fijn dat je erbij bent. Na vandaag scheuren wij 13 oktober van de kalender. En die dinsdag is over het algemeen toch wat beter te behappen dan de maandag. Laten we eerlijk zijn en bekijk het positief. Na vandaag zijn we alweer dicht bij de woensdag, de helft van de week. Kortom, het weekend. Of ben ik dan uberpositief? Ja, misschien wel een klein beetje. Nou, hoe dan ook, de werkdag vliegt voorbij met 200% puur Hollandse muziek. Met zometeen hier de Hollandse hitflits. Deze week in handen van Samuel Welte. Het allerbelangrijkste liedje bij Radio Noordzee is deze week terug bij mij.

Nijmegen's finest. Tenminste, als het gaat over het muzikale. Je hoorde Frank Boeien en welkom in Utopia bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Leuk om van je te horen. Hoe ga jij de dinsdagmiddagdip tegen? Je kunt gratis een berichtje sturen via de Radio Noordzee-app. En ook als je gewoon iets wil horen, kom maar door. Die app is helemaal gratis en voor niets te downloaden via de iOS en Play Store. Marieke heeft dat onder andere gedaan. Ze vraagt of ik voor een klein beetje energie de jeugd van tegenwoordig kan draaien met sterrenstof. Nou, Marieke komt zometeen helemaal in orde. Ook Jeffrey Heesen komt eraan met Loco. En dit is deze week het allerbelangrijkste liedje bij Radio Noordzee.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simo nu met 30.000 MB normaal een tientje. Nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1-ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Mijn hart op de achterbank.
1: Tessa June, Radio Noordzee, je hoort de achterbank. Zometeen de nieuwste van Romy Montero. Spaans benauwd komt eraan. En haal je dansmoves maar boven. Nielson, sexy als ik dans. Zometeen.
2: Radio Noordzee, dinsdag duet.
1: Eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Het is dinsdag, tijd voor het dinsdag duet. Een liedje gezongen door twee mannen, twee vrouwen.

0: In de jaren 60 begon Billy op te treden met zijn dochter Willeke. En op die manier was hij een beetje leermeester, zou je kunnen zeggen. En zij heeft zijn voetsporen wel opgevolgd, zou je kunnen zeggen. In de jaren 80 dus met z'n tweeën. Met niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

gaat dan toch maar leren, want dansen is hartstikke goed voor de gezondheid. Ja, met dansen verbrand je gemiddeld zo'n 200 tot 700 calorieën per uur. Dus mocht je denken, ja, ik heb afgelopen weekend toch net iets te ongezond.

met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Geeft ruimte.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Vaarwel. Zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan.

0: app tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: De jackpot van Euro.

0: Loterij speelbewust 18 plus.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Kijk eens, schat, hier is je thee.
9: Ah, heerlijk.
8: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
9: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
8: Mm-hmm.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Duitse politie heeft de luchthaven van Nuremberg afgezet. Reden is een alarmerende situatie in de lucht. Een passagiersvliegtuig dat was vertrokken vanaf het Griekse eiland Corfu werd voor de landing begeleid door Eurofighter-straaljagers. Het toestel is intussen veilig aan de grond gezet, maar wat er nou precies aan de hand was, is nog onduidelijk. Er komen extra leveringen naar de supermarkten van Albert Heijn. Door het IT-probleem ligt een aantal distributiecentra plat, waardoor sommige winkels minder verse spullen in de vakken hebben liggen. Albert Heijn weet ook nog niet hoe lang de problemen gaan duren. De kans bestaat dat er morgen tijdens de landelijke streekvervoerstaking nog wel bussen rijden. Maar welke, dat durven de OV-bedrijven niet te zeggen. In Rotterdam staan waarschijnlijk alle bussen stil. In Den Haag en Amsterdam verwachten de HTM en het GVB geen probleem, omdat ze geen streekvervoer aanbieden. En de dichtregels op de Rotterdamse vuilniswagens worden cultureel erfgoed. Het gedicht is een bericht van Jules Dilder, was in 1988 de eerste dichtregel die een plek kreeg op een vuilniswagen. Dat jaar kwamen er nog 11 wagens bij met de dichtregel en het project bleek een succes. Op de Rotterdamse vuilniswagens hebben regels van bekende dichters uit binnen- en buitenland gestaan. Het weer druilerig, somber en weinig zon. Koud is het niet. Maxima liggen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Lekker Miss Johan Cruijff Arena, kunnen we haar ook wel noemen. De eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de Johan Cruijff Arena uitverkocht heeft. Ik denk dat ze deze ook wel gaat zingen. Bare Minimum hoorde je op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we genieten van de najaarszon. Niet alleen buiten, maar ook muzikaal met Bert Hering. Die ken je nog van Julie July, weet je wel. Nou, dat andere liedje van hem, Najaarszon, hoor je zometeen. We gaan ook even een blik werpen in de wereld van de showbiz. Wat gebeurt er op shownieuwsvlak? Je hoort het zometeen met een kakelverse shownieuwsupdate. Hier bij Radio Noordzee. En weet je wat? Op dinsdag ontkurken we ook gewoon de champagne. Met het plan de champagne van Lassa, Lange Frans en Wesley Bronkhorst. Zometeen hier bij Noordzee. En dit zijn Marco Borsato en Sita.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Ik ben Luna van der Boogaard en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Leefje van Gelder, de zoon van presentator Jochem van Gelder, exposeert van 5 februari tot en met 16 mei in het Nieuw Museum in New York. De internationale tentoonstelling brengt werk van opkomende talenten uit onder meer Barcelona, Melbourne en Seoul samen en biedt hun een groot internationaal podium. Jochem van Gelder reageerde op Instagram trots op de prestatie van zijn zoon. De expositie is dé ultieme beloning voor Levens jarenlange harde werk in de kunstwereld. De rol van Winifred Polman, de moeder van handbalster Estefane Polman, ligt onder een vergrootglas. Volgens Johan Derksen en Evert Santegoets heeft zij veel invloed op de carrièrekeuzes, interviews en commerciële samenwerkingen van haar dochter. Ook achter de schermen bij Vandaag Insight zou Winifred volgens hen een actieve rol hebben gespeeld door gesprekken mee te luisteren en regelmatig bij te sturen. Tot slot, Romee Strijd loopt aanstaande zondag niet mee in de Victoria's Secret Fashion Show in Los Angeles. Het Nederlandse model vertelt in een emotionele TikTok-video dat ze na de casting is afgewezen. Volgens Strijd hield haar modellenbureau haar langere tijd in onzekerheid, terwijl de beslissing naar eigen zeggen al eerder was genomen. Op sociale media noemen fans de behandeling van Strijd respectloos en kondigen sommigen aan de show zelfs te gaan boycotten. Daarmee staat haar afwijzing volgens hen symbool voor een bredere verandering binnen Victoria's Secret en het verdwijnen van vertrouwde angels.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Radio Noordzee en Bert Hering.
1: Voor ons allebei.
0: Je hoorde een najaar zon en aan zon geen gebrek dit jaar. Sterker nog, 2026 is behoorlijk zonnig. Momenteel staan we al op 1826 uren aan zon dit jaar. Wat nu al hoger is dan het gemiddelde van ruim 1700 uur. Kortom, we hebben al voldoende in de zon gezeten. En er komen nog wel wat uurtjes bij, want ook deze week... Nou ja, het is niet bijzonder warm, maar de zon schijnt wel met regelmaat. En mocht het bij jou nou wel regenen, zet dan lekker Radio Noordzee aan... voor een lekker vrolijk opgeruimd gevoel. Zometeen Zobie Levi en

0: info op radionoordzee.nl.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

komt ook nieuwe muziek uiteraard van de mannen. Dus mocht je jaren geleden zwijmelend vooraan hebben gestaan bij het podium, bij Xander en zijn piano, dan kan dat binnenkort opnieuw, want in 2027 is dat dus de

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee.

0: Dans en René Vroger en de stad bij Radio Noordzee. En of je nou in de stad bent, in het dorp of gewoon lekker op het platteland. Inderdaad, houd Radio Noordzee aan voor 200% puur Hollandse muziek. Zometeen een Kakel versus Shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het na de Troubadours.
1: Ik kijk naar

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
19: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er heerst grote onrust onder de flexwerkers van Albert Heijn. Vanwege de cyberaanval zijn duizenden uitzendkrachten afgelopen dagen naar huis gestuurd. Ja, ze zitten dus ineens zonder werk en het is onduidelijk of ze hun geannuleerde diensten uitbetaald krijgen. Intussen blijven de winkels van Albert Heijn gewoon open, alleen raken sommige schappen leeg. Inspecteurs van de NVWA moeten van de rechter controles gaan doen bij varkensboeren of ze niet stiekem toch staarten afknippen. Dat is verboden, maar de staatssecretaris vond het geen doen om het verbod te handhaven. Varkens in nood stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Die vindt dat er geen goede reden is om boeren hun gang te laten gaan. De paus is naar het ziekenhuis. Paus Leo wordt vanmiddag in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens hem is het plekje in een vroeg stadium gevonden. Paus Leo is 71 en heeft waarschijnlijk een week nodig om van de operatie te herstellen. En een deel van de Russische turnploeg is op weg naar Rotterdam voor de wereldkampioenschappen in Ahoy. Hoeveel is niet helemaal duidelijk. Zaterdag begint het, maar de Russen zouden niet allemaal een visum hebben gekregen. Volgens Amerikaanse media hebben maar 4 Russische turners toestemming gekregen om te komen. Het weer druilerig, somber en weinig zon. Koud is het niet. Maxima liggen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Zoals de mannen van de serie All Stars ooit al zongen, zaterdag is de mooiste dag van de week. En bluf is het daar roerend mee eens. Je hoorde zaterdag op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Mocht je denken, ja, allemaal hartstikke leuk dat je praat over zaterdag. Maar het is pas dinsdag. Het weekend duurt nog zo lang. Nou, houd lekker Radio Noordzee aan. Dan vliegen de werkdagen voorbij. Het is tenslotte ook alweer gewoon de helft van de dinsdag die we lekker met z'n allen achterover getrokken hebben. En blijf bij Radio Noordzee voor de leukste afsluiting van je werk of een vrije dag. Zometeen vanaf 4 uur. De middagshow van Radio Noordzee met René Verkerk. En daarover gesproken, in die middagshow van Radio Noordzee maak je later deze week kans op een exclusieve voorvertoning van de nieuwe reality-serie van Wolter Kroes. En het leuke is, Wolter is daar dan zelf ook bij. Hoe het precies zit, vertel ik je zometeen. Het goede doel komt er ook aan. Een shownieuws-update hoor je zometeen. En dit zijn Donnie en Senna.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaert. Monique Smit vertelt in de podcast Huilen is voor jou te laat dat zij en haar broer Jan nog altijd geen contact hebben. Hoewel zij de mogelijkheid van een verzoening naar eigen zeggen altijd heeft opengelaten, lijkt Jan daar voorlopig geen behoefte aan te hebben. Volgens Monique is de situatie weer minder dramatisch dan buitenstaanders denken, maar de twee praten er simpelweg gewoon niet over. Yvonne Jaspers ligt onder vuur bij een deel van de agrarische sector na haar documentaire De Boer, de Broer, de Zus en de Ziekte. In de uitzending onderzoekt ze of landbouwgif mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van Parkinson, de ziekte waaraan haar broer leidt. Oud-deelnemers van Boer zoekt vrouwen onder wie Annemie Koekoek en Jos vrezen dat Jaspers zich hiermee tegen de boeren keert. Jos vraagt zich af of de agrariërs in de toekomst nog wel bereid zijn mee te werken aan het programma. Tot slot Levi van Gelder, de zoon van presentator Jochem van Gelder, exposeert van 5 februari tot en met 16 mei in het Nieuw Museum in New York. De internationale tentoonstelling brengt werk van opkomende talenten uit onder meer Barcelona, Melbourne en Seoul samen en biedt een groot internationaal podium. Jochem van Gelder reageerde op Instagram trots op de prestatie van zijn zoon. De expositie is dé ultieme beloning voor Levi's jarenlange harde werk in de kunstwereld.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

met elkaar door één deur konden. Dat is lang geleden. Het Goede Doel hoorde je bij Radio Noordzee. En Eenvoud, zometeen muziek van Miss Montreal. Schuilen komt eraan. En mag ik even bijpraten over een leuke actie die we gaan organiseren hier bij Radio Noordzee. Binnenkort komt een nieuwe reality-serie van Wolter Kroes op de buis. Die heet Viva Familia. Naar aanleiding van Viva Hollandia uiteraard. Maar het leuke is, jij kunt de allereerste zijn die die serie kunt bekijken. Want we organiseren een exclusieve voorvertoning hier bij Radio Noordzee, waar we een mooie bioscoopzaal gaan bouwen. Jij kunt erbij zijn, inclusief Wolter Kroes, die met jou naar zijn eigen reality-serie komt kijken. We regelen uiteraard een popcorntje, een hapje, een drankje en dus een meet and greet met Wolter Kroes. Het leuke is, het is allemaal hier te winnen bij Radio Noordzee vanaf aanstaande vrijdag in de Radio Noordzee middagshow. Dus luister naar de middagshow vanaf 4 uur met René Verkerk en maak kans om exclusief de eerste beelden te zien van de reality-serie van Wolter Kroes.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
21: Domino's.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: Plus.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Hey, je bent altijd welkom via de gratis Radio Noordzee app om even te laten weten wie je bent, wat je doet, waar je naar Radio Noordzee luistert of wat je zou willen horen. Marco bijvoorbeeld laat weten dat hij afgelopen weekend bij een van de concerten van Agda en de Munnik was in de Ziggo Dome. Het was geweldig, schrijft hij, en hij wil even nagenieten met een liedje tijdens het werk. Nou, ik pak zo meteen de nieuwste van Agda en de Munnik er dan even bij. Niets doen hoor je zo meteen hier bij Radio Noordzee. Ook Justin de Wild komt eraan. En dit is Gerard Joling.

Justin de Wild. Het was weer heel even zomer, maar cheerio bij Radio Noordzee. En of bij jou nou de zon schijnt of de regen tegen de tegels klettert. Zometeen na 4 uur krijg je sowieso een lekker zomers zonnig humeur met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René Verkerk. Met onder andere om 4:10 uiteraard de raadsels met Menno. Dat wordt lachen. En je maakt deze hele week in de middagshow kans op kaarten voor cabaretier Guido Spek. Dus mis dat niet. Zometeen na 4 uur lekker de dinsdag afsluiten.

0: groot nieuws. De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuis in, mooi wonen.
17: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: radio2.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hackaanval of een serieuze poging daartoe. Dat zeggen bronnen in de beveiligingswereld tegen de NOS. De keten zelf wil er nog niets over kwijt. Het lijkt erop dat computerbeveiligers van Albert Heijn verdacht veel activiteit zagen op de computerservers en besloten om alles uit te schakelen om te voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Na verschillende steekincidenten op scholen nemen Poolse winkelketens Halloween-accessoires zoals nepmessen uit de handel. Winkeliers noemen de verkoop na de steekpartijen ongepast. De afgelopen week werd Polen opgeschrikt door 3 steekincidenten op scholen, waarbij meerdere gewonden en zelfs een dode vielen. Politici wezen op de negatieve invloed van social media en games. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. En Zeeman roept een babyslaapzak terug. De rits kan loskomen waardoor de nekopening te groot wordt en de baby verder in de slaapzak kan wegzakken. Daarbij kunnen de neus en of de mond bedekt raken, wat verstikkingsgevaar oplevert. Het gaat om een product dat van juni tot en met september is verkocht in Zeemanwinkels en online. Klanten worden opgeroepen geen gebruik meer te maken van de slaapzak en hem te retourneren. En dan het weer. Het is overwegend bewolkt. Soms valt er een beetje lichte regen of motregen. Later in de middag trekt er een gebied met buien van west naar oost. Het is erg zacht met 18 tot lokaal 20 graden. En vanavond trekken de wolken en buien via het oosten naar Duitsland weg. Het koelt af naar 8 graden. Morgen droog met zon en stapelwolken. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 36 vertragingen deze dinsdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen. Daar is je vertraging 25 minuten. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 24. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam. En daar is je vertraging 20 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op, dit programma kan...

0: spreek ik die van jou.
1: Het is Emma Heesters vanuit het huis van de Hollandse hits Radio Noordzee. En Hartenbreker, de middagshow van dinsdag alweer. Goh, wat een hoop medewerkers kunnen dit programma in één keer. Ja, dat is wel een beetje. Kom eens, hoeveel tel je er?
2: Dat zijn al mijn kinderen.
1: Dat was goedemiddag allemaal. Even, wat een gezelligheid. Probleempjes nog niet opgelost, hè, bij Albert Heijn?
3: Nou, volgens mij wel. Volgens mij hebben ze zijn nu weer aan het bevoorraden. Maar het schijnt dus echt een hek te zijn. Het is opvallend dat 's lands grootste kluidenier wel op de kleintjes blijft letten, maar niet op het IT-netwerk. Maar het wordt weer opgestart nu.
1: Het was een zware ochtend, zeg maar, voor de luie millennial Menno, denk ik. Hè?
4: Ja.
1: Zelf naar de winkel helemaal lopen.
4: Ja, gadver.
1: Om de havermelk te halen, de kiwibessen, de veganburgers, de speldcrackers allemaal. Alle Adidas Samba's in Nederland, allemaal fiets geworden. Nou, sterkte aan alle getroffenen tijdens deze ongekende humanitaire ramp, hè, zullen we maar zeggen.

0: onze excuses even moeten maken. Die denken, we zijn in een koortsdroom terechtgekomen.
1: Ja, maar we kunnen het oude Bob en Davina Michelle kunnen we wel afbellen voor het Songfestival. Hier zitten onze boven de kandidaten.
0: Het is ongelooflijk, jongens. Het is tijd om de rode loper uit te rollen. Onze wandelende zonnestraal. Hij bezit een set lachspieren die zo goed getraind zijn dat de plaatselijke sportschool er jaloers op is. Hij sluit heel voorzichtig alle ramen, want het stralingsgevaar van pure positiviteit nadert het kookpunt.
2: Zo.
0: De onbetwiste wereldkampioen van de slappe lach. Daar zit hij, onze eigen Menno!
3: Het raadsel van
2: Goedemiddag, René.
0: Zo, Menno. Leuk dat je er weer bent, jongen.
2: Dank je wel.
0: Publiek hebben we vandaag, dus ja. Kunnen we eens even kijken of er ook echt gelachen wordt om de twee raadsels die wij jou dagelijks voorleggen.
4: Hou maar hard vast.
0: Wij leggen jou elke dag, zeg maar, brengen we je naar de slagbank.
2: Oh.
0: Ja, dat is vandaag niet anders. Ik weet niet of jij het nieuws een beetje gevolgd hebt vandaag, Menno.
2: Een beetje, maar ik weet niet waar je het over hebt.
0: Zeehonden zijn dreigt op zeer korte termijn failliet te gaan.
1: Twee weken is nog, hè?
4: Ja, maar ik heb vanmiddag, toen ik hier naartoe reed, aan ChatGPT gevraagd hoeveel donaties dat zeehondencentrum de afgelopen 45 jaar heeft. Tientallen miljoenen. Dus of daar zit een hele slechte boekhouder, of ik weet niet wat die zeehonden eten. Maar
1: of Leni uit Harder uit de Rolls Royce.
0: Dat kan ook, ik weet het niet. Maar ik denk dat Leni, die woont ruim, denk je niet? Zou je denken, ongelooflijk, hè? Ja, ze hebben financiële problemen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Misschien een doorstart of zo. Op de een of andere manier nog maken. Menno, hoe heet het platform waarmee Pieter Buren een commerciële doorstart wil maken? Een commerciële doorstart op een platform, hoe heet het?
2: De Seal. Sielenpoten?
0: Geen sielenpoten. Waar moet je al die vissen laten komen, eigenlijk?
2: Een zeehondje.
1: Ja, dan kopen ze in de vijver.
4: Bij mij het zwembad.
0: Ja, het zwembad.
2: Het zeehondenuitlaatpark? Nee, ik weet het niet. Ik geef het op.
0: Only Fins.
2: Mooi.
0: Menno, een vrouw klaagt tegen haar man dat haar boobies hangen.
2: Ja.
0: Haar huid rimpelt.
2: Ja.
0: Haar bips iets te groot is.
2: Oh, ja.
0: En zij eist van haar man een compliment om zich beter te voelen.
2: Oh ja.
0: Wat antwoordt haar man?
2: Een compliment om zich beter te voelen.
0: Wat antwoordt haar man?
2: Alles gaat hangen, behalve je tandvlees. Dat gaat omhoog.
0: Dat is niet goed.
2: Nee, is niet goed.
0: Nee.
1: Wel origineel bedacht.
2: Ja.
0: Dat wel.
2: Wat zou hij nog meer hebben gezegd? Maar je hebt nog hele mooie ogen.
0: Laat het zo zeggen. Er is tenminste niks mis met je ogen.

Flits.

0: waren geroerd afgelopen vrijdag.
1: En terecht.
0: Belde en met hem vertelde dat hij de hele week de Hollandse hitflit is. Dus mooi, hè?
1: Maar het is toch op een of andere manier, hij doet het wel goed. Hij was de eerste Hollandse hitflit. En tot nu toe zijn al zijn nieuwe tracks hitflits geworden.
0: Echte liefde is te kopen. Ja,
1: dat was de allereerste hitflit.
2: En hitflitsen blijkbaar ook.
0: Ja, ja, ja, zeker. Samuel Welten, deze week is het ook weer raak terug bij mij in de middagshow. Bij Raak.

0: even al voorbij praten, Mingo.
1: Ja, wij weten natuurlijk, hè, als vriend van dit radioprogramma en deze radiozender, dat Wolter Kroes met zijn eigen real life show komt.
0: Ja.
1: Gaat binnenkort te zien zijn op tv. Maar jij maakt samen met drie vrienden kans om de allereerste aflevering hier in het pand te mogen bekijken.
0: Oh.
1: Leuk, maar het extra leuke is dat Wolter daar zelf ook bij is.
0: Oh, die komt ook kijken.
1: Zeker, je kunt dus samen met drie vrienden, kun je gewoon lekker met z'n vieren, kom je in Hilversum hier in een heuse bioscoopzaal op het grote scherm, kun je samen naar de eerste aflevering met Wolter kijken.
0: Mensen meenemen. En,
1: vanaf vrijdag gaan we daar kaarten voor weggeven.
0: Okay, maar is het midden op de dag of zo?
1: Het is om 2:00 middags.
0: Om 2:00 middags.
1: Ja, dus vragen vast even. Zeg vast even tegen je baas. Ja. Volgende week vrijdag.
0: Vrijdagmiddag.
1: Dan ben ik er niet.
0: Nee, dan kun je rekenen. Reken niet op mij. Dat is een beetje het idee. Dan ben je gewoon vrijdagmiddag hier. Kun je daarna misschien nog een klein stukje van het radioprogramma meemaken. He?
1: Ja, tuurlijk. Gezellig toch?
0: Vindt Edwin even zo niet erg of wel?
2: Wel, nee.
0: We hebben geen ruimte hier komen. Mooi weer.
2: Nee, ja, ik weet het.
0: Hey, maar nog even over Albert Heijn. Hè. Dat moederbedrijf.
1: Ja. Dat
0: dat is niet normaal, hè? 787 miljoen euro aan beurswaarde hebben ze zien verdampen door deze IT-crisis.
2: Oeps. Nou, want al die klanten die gaan nu bij andere supermarkten hamsteren.
0: Ja, het schijnt zelfs zo te zijn dat de AH-hamsters vandaag een uitkering moesten aanvragen.
1: Oh ja, ze staan nu bij het UWV.
0: Dat is niet normaal. Dus, maar het is wel heftig wat er gebeurt, Kobus.
2: Nou ja, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijk achternaam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
2: Goedemiddag, spreek ik met de hacker?
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, goeiedag met Kobus Boscha, Radio Noordzee.
4: Hallo.
2: Goedemiddag. Ja. Hoe gaat het met u?
4: Ja, het gaat goed met mij.
2: Daar antwoordt u snel op, mevrouw hacker.
4: Oh ja?
2: Ja, nou moet ik u wel zeggen, dat doet iedereen altijd in eerste instantie. Maar er is toch altijd wel iets waarvan u zegt, nou, dat zou nog wel iets beter kunnen.
4: Nou, ik zou het zo niet weten.
2: Ik zal ook even uitleggen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik doe dit elke dag gewoon, een willekeurig iemand in het land bellen om die vraag te stellen. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Oké.
2: Okay. Nou zijn er natuurlijk de IT-problemen bij de Albert Heijn. Ik denk, bel even met een hacker.
4: Ja, dat klopt. Ik ben een echte hacker.
2: U bent een echte hacker.
4: Maar het gaat, een echte hacker.
2: Het gaat allemaal goed, zegt u. Is er nog iets, heeft u nog iets te wensen in het leven?
4: Heel veel mooie muziek.
2: Oeh, u bent een muziekliefhebber?
4: Ja, zeker.
2: Wat voor muziek?
4: Het liefst klassiek.
2: Oh, ja, wij zijn meer van de Nederlandstalige muziek.
4: Ja, dat is waar. Nou, Yves Berendsen vind ik ook oké, hoor.
2: Oh, Yves Berendsen kunt u wel trekken.
4: Ja hoor, ook dat kan ik trekken, ja.
2: En wat is uw favoriete klassieke stuk dan?
4: Ja, alles van Mozart, Händel.
2: Oh, kijk eens aan zeg.
4: Ja.
2: Ja, hoor je niet vaak op de radio ook dat soort muziek?
4: Nee, ja. Nee.
2: Heeft u het meegekregen, de problemen bij Albert Heijn?
4: Ja, zeker.
2: Heeft u het ook aan de lijve ondervonden? Bent u al in de supermarkt geweest?
4: Nou, ik ben expres gisteren niet heen geweest.
2: Nee, het zijn allemaal lege schappen, hè, die u aantreft nu.
4: Ja.
2: Nou wordt er gesproken over, ja, goh, nou, het is nu alleen bij Albert Heijn. Maar stel nou eens dat het bij alle supermarkten gebeurt. Dan kon wel eens de vlam in de pan slaan.
4: Ja, daar ben ik wel bang voor, ja.
2: Bent u voorbereid daarop?
4: Nee.
2: Nee, oh, oké. Okay. Klassieke muziek genoeg, maar water in huis, Homer.
4: Ja, sorry. Is,
2: geen probleem. We zitten vandaag de tweede dag in de week van het praatje. En dat is eigenlijk bedoeld dat mensen wat vaker met elkaar een gesprek aangaan.
4: Ja.
2: Doet u dat ook wel eens?
4: Nou ja, ik ben in de schoonheidssalon aan het werk. Dus ik ben de hele dag aan het praten.
2: Ja, en als ik om me heen kijk, dan heeft u werk genoeg.
4: Ja. Ja. Ook dat klopt.
2: Ook dat klopt. Nou, dan ga ik u een hele fijne dag wensen, mevrouw Hacker.
4: Ja, dank u wel en succes.
2: Leuk dat ik even gesproken heb met u.
4: Ja. Graag gedaan.
2: Ik wil u nog een knuffel geven, mag dat?
4: Ja, zeker.
2: Nou,
4: dat mag.
2: Ga ik de knuffel naar je toe sturen.
4: Dank u wel. Ook dag een digitale knuffel. Maar,
2: nee, ik ga hem gewoon opsturen naar u.
4: Oké. Okay. Nou, dank je wel.
2: Fijne dag.
4: Oké, hetzelfde.

0: Radio Noordzee app. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu, bij Spar in de buurt, alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf, even sparren.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op Interpolis.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
14: Ja, als je naar buiten kijkt, geloof je het misschien niet 1, 2, 3... maar uiteindelijk gaat het vanuit het westen opklaren vanavond.
15: Nee, joh!
14: En zal het overal droog zijn, morgen een dag met ruimte voor de zon... en gewoon een prima droge woensdag.
13: Lekker Radio Noordzee, verkeer.
16: 61 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Beginnen op de A2, Maarsen Den Bosch voor Everingen, de parallelbaan. Daar staat een auto met pech, je vertraging daardoor 23 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht-Noord voor Nederweert een ongeval. 47 minuten vertraging. En de laatste is de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar. En daar is je vertraging 22 minuten.
14: Hey, goedemiddag, het is 4:30 geweest in de middagshow.
13: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Met Kobus Boscha.
17: De noodlijdende zeehondenopvang in de Waddenzee krijgt veel donaties binnen van bezorgde mensen na het nieuws dat het centrum in de provincie Groningen bijna failliet gaat. Tot vanmiddag is al ruim 1,5 ton binnengekomen via de eigen site. En er is ook een crowdfunding gestart. Daarop is inmiddels ruim €30.000 binnengekomen. De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug waar de N15 over gaat had sinds zondagavond een storing. Vandaag is de oorzaak van de storing gevonden, meldt ProRail. Wat de storing veroorzaakte is niet bekendgemaakt. En 400 medewerkers van publieke omroepen hebben een brandbrief gestuurd naar de NPO. Ze willen dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De medewerkers kunnen niet accepteren dat deelname zwaarder weegt dan de talloze mensen die worden vermoord in Gaza.
14: Ja. Politiek dingen, het gaat niet om de muziek, het gaat allemaal om de politiek, Kobus.
17: Ja, het is wel jammer wat dat betreft.
14: Ja,
17: 1 op de 10 medewerkers, hè, want er zitten ruim zo'n 4000 mensen werken bij de NPO.
14: Ja, nou, we moeten er wel bezig. Ja,
18: maar met alle respect, het hele Songfestival gaat gewoon niet meer om de muziek.
17: Maar het gaat er lang niet meer om.
18: Ik bedoel, als jij in een tutu op het podium gaat staan en je gaat een freestalige versie van Henk Wijngaard zingen en je doet er een mal dansje bij, dan maak je kans om te winnen.
17: Ja.
18: Dat zie je toen wel met
17: tutu.
18: Ja, maar we hadden toen Waylon en Ilse de Lange, de Common Linnets, Calm After the Storm, een werkelijk schitterend nummer. Toen stond Conchita Wurst.
17: Ja.
18: Die een woest nog had uit Oostenrijk.
17: Met die baard.
18: Met de baard.
17: Ja.
18: Die stond op het podium met een statement. Die won wel, ja.
17: Ja,
18: het gaat niet meer om de muziek.
14: Ik sta nog even over dat Pieter Buren na te denken. Als het er echt failliet gaat. Ja, we maakten wel een lolletje erover. Maar waar moet je met al die beesten naartoe?
17: Terug naar de Waddenzee.
18: Naar de Waddenzee, ja.
17: Je kunt ze niet door de wc heen spoelen.
18: Dat nee, dat gaat niet.
17: Maar door de Waddenzee kun je ze weer terugsturen.
14: Dat zou voor die beesten natuurlijk wel de ultieme vrijheid zijn, hè?
18: Nou, ja, weet ik niet. Als ze verzwakt zijn, dan worden ze opgegeten. Maar dat is de natuur, toch?
17: Ja, dat, ja, want ze bestaan al sinds 1971 uit mijn hoofd, 45 jaar al. En toen was de nood hoog. De vraag is de nood nog steeds zo hoog, kun je je afvragen. Want ik heb begrepen dat de Waddenzee ook binnenkort afgesloten wordt voor alles en nog wat.
18: Okay. Ja, de vaarroute naar Ameland ook, toch?
17: Ja. Dus, dan hebben ze een mooi zwembadje.
14: Ja, ze hebben in ieder geval 30.000 euro's opgehaald vandaag.
17: Dus. En anderhalve ton.
14: En anderhalve
17: ton. En het schijnt te gaan om een bedrag wat ze uiteindelijk nodig hebben om uit de schulden te komen, 2,8 miljoen.
18: Oh, zo! Okay. Nou, ze heeft de boekhouder een foutje gemaakt.
14: Laten we zo zeggen, we zijn er nog niet, maar het begin is er.
17: Ja, het begin is er, ja.
14: Thomas, wat heb je nog meer in het nieuws?
17: Even op de kalender gekeken. Vandaag exact 45 jaar geleden heropende koningin Beatrix het Amsterdams Rijnkanaal.
14: Oh ja.
17: Die was in het belang van de duwvaart wat verbreed en gemoderniseerd. Nou, zoals die er nu nog steeds bij ligt natuurlijk.
14: Ja, ligt er mooi bij.
17: Ja, en normaal sta ik nooit stil bij sterfdagen, maar met deze man vond ik toch wel heel bijzonder. In 2005 overleed hij. Radio- en televisiepresentator Pierre van Ostade.
14: Oh.
17: Even luisteren hoe die klonk bijvoorbeeld bij Willem Ruis.
15: Ja. Oh. Met de mond geblazen kristal, vrijgeslepen en van een klassieke schoonheid. Ja. Is dit bolstel met 9 bolkoppen.
17: Ja. Pierre van Ostade, dus de stem voor prijswinnend Nederland eigenlijk. Hè. 88 jaar is die geworden.
14: Ja.
17: Vandaag is het No Bra Day. We zitten
18: mooie dag.
17: Op een Nederlandstalige zender, dus geen BH-dag is het vandaag. Dat heeft allemaal te maken met borstkankerdag, waarbij stilgestaan wordt.
18: Oh, het is awareness maand ook, toch?
17: Ja, klopt, absoluut. En vanavond ontvangen de Oranje Leeuwinnen Hongarije in de playoffs voor de deelname aan het WK. Wedstrijd begint vanavond om 21:15. De eerste wedstrijd wonnen we met 8-0, dus je zou zeggen dat het eigenlijk kat en bakkie is.
14: Ja.
17: PSV speelt vanavond uit tegen Leipzig. Die beginnen vanavond om 21:00. En vandaag zitten we in de tweede dag, ik zei het ook al bij, hoe gaat het met u in de week van het praatje. Ja, dus maak eens wat vaker een praatje met je buren of dergelijke.
14: Spreek gewoon eens even iemand aan. En gisteren werd bekend dat het jubileumconcert van John West in december niet doorgaat. We zullen hem zo meteen eens eventjes opbellen om te vragen hoe het gaat.
18: En onze vriend.
14: Misschien kan hij het even duiden, hè, wat er exact allemaal aan de hand is zometeen over

0: gedaan. Gisterenmiddag was het dat het nieuws naar buiten kwam. Het jubileumconcert van John West in december gaat niet door. John zou op 19 december zijn 20-jarig jubileum gaan vieren. Nou, daar willen we natuurlijk echt wel even alles over weten. John, goedemiddag.
1: Goedemiddag, vrienden.
0: Ja, nee, maar vrienden zijn we sowieso en dat blijven we altijd.
1: Ja, 100%.
0: We hebben zo'n favoriete lijstje in ons telefoon. En dan
2: bovenaan sta je
0: gewoon helemaal bovenaan, John.
1: Ja, nog boven de vrouw. Dat is echt. Ik heb jullie ook boven de vrouw staan.
0: Ja, we zijn er blij om, hè. John, even wat serieuze zaken. De annulering is gerelateerd aan natuurlijk het eerder afgelaste concert van een andere vriend van deze show, René Vroger. Hij zou op 18 december daar staan. En ja, jouw show was eigenlijk productioneel gekoppeld aan die van René. Kun je uitleggen hoe die afhankelijkheid precies in elkaar stak, zeg maar, qua podium, techniek en crew en dat soort zaken?
1: Ja, nou eigenlijk is het zo dat mijn manager Ben de Leeuw, die heeft eigenlijk alles met René samen georganiseerd. Dat zijn ook de twee eigenaren van Toppers en Concert BV. Dus hun weten precies hoe ze een feestje moeten organiseren. Het is gewoon sowieso momenteel, een productie is sowieso verschrikkelijk duur. Dat is punt 1. Punt 2, als je met René Vroger samen iets gaat doen, dan krijg je natuurlijk een Mr. Perfectionist in huis. Ja, die laat niks aan toeval over. Die wil alleen maar het beste van het beste. Ja, en die kijkt dan ook natuurlijk niet zo daarna. Punt 3 is dat het allerduurste van elke productie wat je ook doet, waar je het ook doet, is altijd de op- en de afbouw. En daarom is het zo fijn als je dan samen wat kan doen. Dan heb je dus de ene betaalt de opbouw, de andere betaalt de afbouw. En als je het dan even 50-50 zou zien, zeg maar. Ja, alleen nu hadden we dus de hele productie samen. De opbouw, de afbouw, alle personeel. We hadden ook de band hadden we samen. Dus ik zou nu niet met de Worst of Visser Band, maar met de Toppers en Concertband gaan spelen. Ja, dat is allemaal gewoon zo'n dure productie. En als je dan René weg ziet vallen en je gaat alle cijfertjes dus op een rij leggen van

0: Nee, je moet dit alleen gaan doen, ja, dan is dat gewoon niet rendabel.
1: Nee, want was er op het moment dat René wegen zijn gezondheid moest annuleren nog wel een soort van scenario denkbaar waarin jouw show zonder die gedeelde kosten of die logistiek overeind kon blijven? Of was dat eigenlijk direct onhaalbaar?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet direct mee heb gekregen. En dat komt omdat ik natuurlijk volop met de voorbereiding van mijn bruiloft bezig was. Dus mijn manager had zoiets van, ja weet je, ik ga hem er nu niet mee lastigvallen. Laat hij maar met zijn bruiloft bezig zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, toen mijn bruiloft voorbij was, toen was het niet gelijk maandagochtend. Want toen had ik een kater.
1: Maar dinsdagochtend?
0: Dinsdagochtend, toen belde hij me gelijk van, we moeten even praten. Ja. En ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, ja, dit, dat en dat. En ja, toen zijn we dat gaan bekijken. En dan kom je gewoon tot de conclusie dat het Sportpaleis in Ahoy gewoon... Voor één dag, het maakt niet uit. Ik denk dat heel veel mensen die in Ahoy, of collega's die in Ahoy dat ook doen. Als je echt één dag gaat doen, dat is gewoon bijna niet te doen. En als je het wil doen, dan zou je echt heel goed op moeten letten aan wat je uitgeeft. Alleen, weet je, het moet er ook wel mooi uitzien. Het moet niet zo zijn dat we een concert gaan doen, net zoals alle Engelse artiesten. Ik ben wel eens in een Ziggo Dome geweest met Tom Jones. Nou, daar staat gewoon een houten podium. Daar staat de band op en ga maar spelen. Ja, dat zijn wij in Nederland niet gewend. Het moet exclusief, het moet show. Het moet show zijn. Dat is gewoon wat iedereen doet. En dan wil je niet half wakker voor de dag komen. Dus of je doet het goed, of je doet het niet. Ja, we hebben er dus voor besloten om het dus nu niet te doen. Want dat gaat niet.
1: Nee, maar kijk je wel naar de mogelijkheden, John, bijvoorbeeld om het jubileum op een later moment dan in te halen? Of dat ook niet?
0: Ja, maar dat is het ook. Weet je, kijk, het is niet zomaar mijn concert wat niet doorgaat. Dat je zegt van, we doen het wel weer een andere keer. Het is mijn 20-jarig jubileum en dat wil ik gewoon heel graag vieren.
1: Ja.
0: En dat moet eigenlijk ook nog voordat ik dadelijk 21 jaar straks zit. Ja. Dat klopt het niet, hè?
1: Ja, dat moet wel even gebeuren nog natuurlijk. Ja,
0: dus we moeten even gaan zoeken naar een nieuwe datum. Of dat lukt. Ja. Nou ja, je kan er nog voor kiezen om te zeggen van, we gaan dan terug naar wat ik in 2024 heb gedaan, naar de RTM stage. Maar ja, dat is eigenlijk niet mijn voorkeur, want ik had het toen uitverkocht. Dus je wil natuurlijk wel stappen maken. Dus we willen eigenlijk gewoon een nieuwe datum gaan zoeken. En dan is het ook wel weer de vraag. Ik vier mijn jubileum, dus ik had de collega's en artiesten waar ik de afgelopen 20 jaar een goede band mee gekregen heb, had ik ook gevraagd om op dat jubileumconcert te komen. Omdat die toch als een rode draad allemaal door mijn leven heen gelopen hebben. Het zijn collega's, maar het zijn ook vrienden geworden. Dan is het ook maar de vraag of die dan ook wel weer die nieuwe datum kunnen. Dus ja, het is passen en meten. Dit is een hele puzzel. En uiteindelijk moet het voor iedereen naar zijn zin zijn en het financiële plaatje moet kloppen. Want ik wil heel graag een concert geven, maar om nou uitverkocht te zijn en dat het dan nog een paar ton kost, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Kijk, ondanks deze domper sta je wel mooi 20 jaar in het vak. Er komt vanzelf een ander moment aan waarin we dit met z'n allen gaan vieren. En je weet het, John, als je hulp nodig hebt, wij stropen voor jou altijd de mouwen even op om een handje te helpen.
0: Ja, nee, dat weet ik. Ik sta niet voor niks bovenaan je telefoonlijst.
1: Nee. Hey, Witte broodsweken nu nog eigenlijk of niet?
0: Nee, joh, nee. Ik zou je even vertellen. Ik had mijn bruiloft gehad op zondag. En ik was dinsdagavond alweer aan het werk. Dus
2: laat die witte broodsweken
1: maar zitten. Laat maar lang. Beter gewoon een beetje bezig zijn. Dat is leuker, hè, voor iedereen.
0: Ja, dat is het beste, ja.
1: Ja. Voor nu, dank dat je het even wilde uitleggen. En ja, als er nieuws is, dan horen we het graag.
0: Jullie zijn bovenaan mijn lijstje, dus ik denk dat je de eerste bent die ik bel.
1: Lekker, John. Yo, mijn dames en heren. Yes, yo.
3: Je hoort het in

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: De grootste energieslurpers in huis?
21: Wat kost al die kleding nou echt?
20: Wat heb je nog aan zonnestroom?
22: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer van minder. Simpel.
25: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
26: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
27: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
0: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
1: Voor de laatkomers was dat, Kobus. Goedemiddag. Om infrastructuur geschikt te maken voor militair transport is mogelijk 9,5 miljard euro nodig. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Met dat geld kan de overheid bruggen steviger en viaducten hoger maken. Veel kosten zijn nog onbekend en ook de berekende bedragen zijn nog onzeker. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn meer dan 2000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens de netbeheerder Stedin viel er rond 3:15 de stroom uit. Een oorzaak is nog onbekend. Monteurs zijn inmiddels wel onderweg. Stedin verwacht nog zeker tot 6:30 vanavond bezig te zijn met het oplossen van het probleem. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen waar zijn computerproblemen vandaan komen. Maar bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat het een hackaanval was of in elk geval een serieuze poging. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Dit om te voorkomen dat de hackers verder de systemen binnendrongen. En de zeehondenopvang die vroeger in Pieterburen zat dreigt failliet te gaan, maar er komen nu duizenden donaties binnen. Alleen al vanmiddag ruim 1,5 ton. Het centrum komt bijna 3 miljoen tekort om door te kunnen, zegt de directeur tegen Hart van Nederland.
2: Ja, dat betekent dat de dieren die hulp nodig hebben vaak om menselijk toedoen, dat we die niet kunnen helpen. Alle hulp is welkom, zeker.
1: De opvang zit sinds 1,5 jaar in een nieuw gebouw in Lauwersoog, maar dat blijkt allemaal duurder dan gedacht. En dan het weerbericht. Vanavond trekken de wolken en de buien via het oosten naar Duitsland weg. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen droog met zon en stapelwolken. Het wordt dan gemiddeld 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
3: 78 vertragingen staan er op de Nederlandse wegen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, 35 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, 35 minuten. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Os voor Renkum. En daar is je vertraging 38 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: En morgen weer een dag. Ja, we zijn er eigenlijk zomaar spontaan aan voorbij gegaan. Maar Winnie de Poe. Winnie de Poe. Ja, Winnie de Poe is spontaan 100 jaar geworden.
3: Een oude beer.
2: 100 jaar en nog steeds geen dag gewerkt.
3: Nee.
2: Geen cent belasting betaald.
3: Nee.
2: De hele dag is een blote bas door het bos heen banjeren.
3: Met een ezel naast hem.
2: Eigenlijk is die Winnie de Poe de ultieme levensgenieter, weet je niet?
3: Absoluut.
2: Maar 100 jaar, dat is toch echt een medisch wonder, hè?
3: Je ziet het niet aan hem.
2: Je ziet het
3: niet. Nou, ik heb de echte gezien. Nee, ik heb niet van jouw spul gerookt of zo. Maar ik heb de echte Winnie de Poe gezien. Mijn neef werkt in de bibliotheek in New York. Dat hele grote gebouw. En daar is een tentoonstelling waar de echte teddybeer en ook het ezelknuffeltje waar in 1926 Winnie de Poe op gebaseerd is, staat daar. En die is wel een tikkie ouder geworden.
2: Dus die staat daar?
3: Die staat gewoon in de vitrine met een flats spotlichtje bovenop hem.
2: Maar die leeft al 100 jaar op suikerwater, of niet, die Winnie de Poe?
3: Zoiets, ja.
2: Dat is toch goed, of niet? Als je toch gewoon zo lekker je leventje doorkomt.
3: Lekker zitten, warm in de vitrine, heerlijk.
2: Iedereen heeft trouwens, gisteren was dat volgens mij, heeft er een groot onderzoek plaatsgevonden. Waar, dit de resultaten van zijn. Plaatsgevonden onder bijna 300.000 mensen.
3: Ja.
2: Wat blijkt, eenzame mensen, en met name mannen, verliezen 6 gezonde jaren.
4: Hè? 6 gezonde jaren als je eenzaam bent.
2: Ja.
4: Oké.
2: Okay. Dan ga je dus 6 jaar eerder de pijp uit.
4: Oké, okay, als je getrouwd bent,
2: dan lijkt het langer, denk ik. Ja, maar 6, ik vind dat veel. 6.
4: Ja, veel, ja.
3: Ja, dat is veel.
2: We weten allemaal hoe die 6 gezonde jaren verloren zouden gaan. Met diepvriespizza's en swarma, en bier, omdat er natuurlijk helemaal niemand in je leven is die zegt dat groente ook goed voor je is.
3: Oh.
2: Nee, dat heb je niet. Als je eenzaam bent, heb je dat niet. Dus 6 gezonde jaren gewoon zomaar
3: weten.
2: Het klinkt allemaal heel heftig. Aan de andere kant, dat zijn wel 6 jaar waarin je niet hoeft te luisteren naar: schat, wat zullen we eten? Waarom ruim je sokken nooit op? Uiteindelijk is het gewoon pure winst voor de mentale rust. Sowieso.
3: Dat dan weer wel.
2: Je moet eigenlijk van alles de positieve kant inzien.
3: Mooi.
2: Anders heb je helemaal geen leven.
3: Elk nadeel

0: Fleming Meteor in de middagshow Radio Noordzee niet nodig. Ik weet niet of jij op zaterdag 21 november al iets gepland hebt. Leeuwarden Live is namelijk weer terug. Dat is echt onwijs tof om daar een keer bij te zijn.
1: Leuke namen.
0: En mooi in de provincie bij jou, hè, Leeuwarden
1: Live.
0: Ja,
1: ik kan Leeuwarden sowieso... Als je het goed aanpakt, dan pak je ook een hotelletje in Leeuwarden.
0: Ja, oh ja,
1: dan kun je een paar biertjes drinken. Ga je de volgende dag nog even de stad in.
0: Maar hoezo een hotelletje? Heb jij niet een logeerkamer of zo voor de winnaar dan of zoiets?
1: Jawel, maar we geven elke dag kaarten weg. Dus dan...
0: Zoveel logeerkamers.
1: Bouwlui zijn schaars, hè? Geen uitbouw.
0: 21 november. Ga je er zelf ook naartoe, denk je?
1: Zeker?
0: Ik denk het niet.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Nee, we gaan naar Bardolino om de waterscooter terug te halen. Zit ik bij één keer te bedenken? Ja, we moeten nog die waterscooter halen.
1: Wij zien Jannes, Jan Smit, Sven Versteeg, Justin de Wild, Amar, Senna, Jip Kaptein en Kimberly Fransens niet.
0: Al had ik daar wel liever bij geweest dan weer zoveel kilometer zijn.
1: Maar we kunnen niet later vertrekken.
0: Echt onwijs tof als je hierbij kan zijn. Volgende week liggen de tickets voor Leeuwarden Live voor jou klaar. In het geluid, het huis van de Hollandse zit. Ik wilde het Hollandse geluidshuis zeggen. Hebben we ze hier op tafel liggen, dus dan maak je de hele week kans om gewoon op 21 november daarbij te zijn. Dus dan weet je ongeveer wat je moet doen als je volgende week van

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild.

0: op radionoordzee.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: En, al lang last?
17: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
16: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
17: Ik heb geen idee.
18: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
20: Je avond, groter dan groots, beginnen, doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac.

0: zin?
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
9: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
10: Vanavond van het westen uit opklaringen en hartstikke droog. Morgen veel ruimte voor de zon. En het wordt een droge woensdagmorgen.
9: Lekker! Radio Noordzee, verkeer.
11: 82 vertragingen staan er nog op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel-Polder. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 33 minuten. De A9 Alkmaar-Diemen voor Amstelveen-Oost. Door een ongeval bijna een uur vertraging. En de laatste is de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord. En daar is je vertraging ruim een half uur.
10: Het is even over 5:30 in de middagshow.
9: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
10: Door Koos Bosgaan.
12: De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hekpoging. Dat zeggen bronnen uit de beveiligingswereld tegen de NOS. Premier Jette zegt dat het nog maar eens laat zien hoe belangrijk het is om je als bedrijf goed te beveiligen.
13: Cyberveiligheid is een topprioriteit voor het kabinet. Dus we zullen dit ook met het bedrijfsleven en de diensten goed gaan evalueren om te kijken welke lessen kunnen we hieruit trekken en hoe kunnen we Nederland nog veiliger houden op online gebied.
12: Het lijkt erop dat computerbeveiligers van Albert Heijn verdacht veel activiteit zagen op de computerservers en besloten om alles uit te schakelen. Zo wilden ze voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Er moet een nieuw voorstel komen voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Dat zei minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vanmiddag na afloop van een vergadering met EU-ministers. Wat er nu ligt, is absoluut geen basis voor een akkoord. En dat betekent dat er een nieuw voorstel moet komen op basis van waar we wel een akkoord kunnen bereiken. En een groep van 400 medewerkers van de publieke omroepen wil dat de NPO de beslissing om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. Dat staat in een brief die de groep vandaag heeft verstuurd aan de directie en de raad van bestuur van de NPO. De brandbrief is ook online te lezen en heeft als titel hashtag niet mijn Songfestival.
10: Oké, heb je de brandbrief al gelezen of zeg je daar brand ik mijn vingers in aan?
12: Daar brand ik mijn vingers inderdaad niet aan. Nee, ja, wat een gedoe zeg allemaal.
10: Ja, iedereen heeft daar wel een meningje over, hè, met dat Songfestival.
12: Ja, en dan te bedenken dat het Eurovisie Songfestival natuurlijk destijds in het leven is geroepen om eigenlijk de harmonie tussen de landen te verstevigen na de Tweede Wereldoorlog.
10: Ja, de tijd van tikketak is dat lang geleden voorbij.
11: Misschien als je Amerika en Iran ook mee laat doen, dat het dan door het Songfestival de harmonie weer een beetje tussen die twee landen ook
10: wordt. Misschien moeten we dan wel de naam van het Eurovisie Songfestival even veranderen.
11: Zo Australië en Israël doen er ook mee.
10: Ja, dat is wel waar.
12: En als ik sommige liedjes hoor op het Eurovisie Songfestival, dan denk ik, goh, misschien is oorlog toch nog een goede overweging. Het is nou niet echt hoogstaand de laatste jaren. Nee.
10: Kom eens, wat hebben we nog meer vandaag?
12: Nou, Monica Geuze en Valerio Zeno gaan het nieuwe seizoen van Boxing Stars presenteren. Ach. In een video op het Instagram-kanaal van Videoland hebben ze het bekendgemaakt dat op 31 oktober... dan is het boksevenement. Ze zullen het live aan elkaar praten. Het keert na 8 jaar terug op televisie. Ja. Met 3 zaterdagavonden waarop bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen. In het nieuwe seizoen zijn dat onder meer, nou, daar komt hij, je ziet hem niet aankomen, Donnie Rolfink, Sylvia Geersen en Nesim El Amadi. Oh. En die zijn verdeeld in 3 pools. Er komen nog meer deelnemers, maar die worden op een later moment worden die bekendgemaakt.
11: Oh, de hele familie Rolfink gaat boksen. Want Dave is natuurlijk al professioneel bokser. Nu gaat zijn broertje dus ook de ring in.
10: Ja, meer kans van slagen misschien.
12: En Linda de Mol zou het heel erg leuk vinden om een derde film, let op, een film van Gooise Vrouwen te maken.
10: Zou dat leuk zijn.
12: Ja, dat lijkt me geweldig. Ja. Vooralsnog houdt ze zich vooral bezig met het schrijven van een 9e seizoen van de hitserie. Ze zijn nu bezig met seizoen 8, het afgelopen weekend begonnen. Mm-hmm. Dus nog niet officieel staat vast dat 9e seizoen er komt. Maar ja, als Linda aan het schrijven is, dan ja, kun je er eigenlijk wel je vingers op natellen.
10: Ja, maar jij bent groot fan, hè? Van,
12: ik vind Gooise Vrouwen echt een van de allerleukste Nederlandse series.
10: Ja, ja. Maar je gaat toch niet kijken omdat er nu pas één online staat?
12: Ja, ik wil kunnen bingen.
10: Dus hoeveel moeten er ongeveer staan dan?
12: Als er een stuk of drie staan, dan ga ik los.
0: Dan ga je 2 weken wachten.
12: Ja. Nou, 2 weken wachten, komen ze dan... Dan kun je ons even bijpraten. Of wil je alvast iets van ons horen?
0: Nee, oh, jullie hebben hem al gekeken. Ik heb gisteravond lekker zitten kijken.
12: Praat er even bij. Als je
0: er... Ja, nee, ik wil niks weten. Geen spoilers?
12: Nee.
0: Geen spoilers.
12: Nee.
0: Okay.
12: Nee. Zeg, na jaren van uitstellen staat Guido Spek weer in het theater met Spek en Bonen. Mooie voorstelling.
0: Ja.
12: En zometeen in de quiz, in de René de Popquiz, maak je kans op 2 tickets. En ik kan je wel vertellen, de tickets zijn echt ongelooflijk gewild. Iedereen zou het leuk vinden om daar naartoe te gaan. En jouw exclusieve kans dus zometeen, mag je zelf een datum en een locatie uitkiezen wat jou het beste uitkomt. Die zijn zometeen gewoon te pakken als je meespeelt rond 6:15 in de quiz.
0: Hoe kan het toch dat dit programma gewoon nog gratis is?

0: Ja, zo leerden wij begin jaren 80 Frans.
1: En toen had je nog geen Duolingo.
0: Nee, had je nog geen ChatGPT of Google Translate.
1: Had je alleen de shorts.
0: Had je alleen de shorts.
2: Ja, en later had je nog Je suis tu es, weet je nog? Maar Je suis tu es, il est, elle, nous sommes, vous êtes. En dat,
1: wat heb je nou precies gezegd dan?
2: Jij bent, wij zijn.
1: Ja. Okay.
0: Maar hoe oud waren ze toen, die jongetjes? Een jaar of
2: 17, 16, 17, 12, 16, 17,
0: ik weet het niet.
1: Maar eigenlijk de voorlopers van de Backstreet Boys, gewoon nog een boyband.
0: Nou, laat ik het zo zeggen, Comment ça va was de best verkochte single in 1983. Hè. Ga daar niet aan voorbij.
1: Nee.
0: Met de Nederlandse tekst geschreven door, Kobus weet het nog, denk ik.
2: Wie de Nederlandse tekst geschreven heeft? Ik heb geen flauw idee.
1: Jack Gardner?
0: Nee, Jack de Nijs, Jack Jersey.
1: Oh ja?
0: Papa was a poor man.
2: Papa was a poor boy.
0: Hey, ik zat te bedenken, wij hebben natuurlijk hele jonge vrienden van deze show.
1: Ja.
0: Maar ook al wat vrienden op leeftijd. Eén van onze vrienden van de show is 85 jaar.
1: Ach,
0: en
1: ja.
0: Zij heeft een lelijk ongelukje gehad gisteren. Dus Imca Marina heeft haar pols gebroken.
1: Ja, zielig man, 85 hé.
0: Kobus, zeg het maar.
2: Wat? Dat we even gaan bellen om polshoogte te nemen?
1: Doe je dat?
0: Ze is met haar teen in een handtas blijven haken.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Sommige dingen meer ook niet. Dus meer een soort mislukte auditie voor Cirque du Soleil, wat ze deed. Maar ze staat zometeen daarom wel centraal in de quiz. Dat is dan nog het mooie.
1: Maar een hart onder de riem te steken.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Hart onder de riem.
1: Ja.
0: Goed. Zometeen een van haar grote hits centraal in de quiz. Waarmee je dus kans maakt op al die mooie Radio Noordzee prijzen. Niet te koop, wel te winnen. En dus ook die tickets voor Guido Spek.
1: Hartstikke idee.
0: Maak je zometeen kans.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vraag je
0: wat?
1: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts 99 euro aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
10: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
16: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
19: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, gevraagd de ontslag te nemen. Dat bevestigt de nieuwe woordvoerder, Katie Zakaria van het Witte Huis. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van hevige kritiek na beschuldigingen van omkoping. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten vandaag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten, dat melden Franse media. Volgens een van de deelnemende vakbonden zijn in Frankrijk vandaag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op ongeveer 160.000. Dat drie Russische topturnsters geen visum krijgen voor het WK dit weekend in Rotterdam heeft niets te maken met hun sportieve prestaties, zegt ons land. De Russische Gymfederatie is woest. Onder de geweigerde turnsters is de wereldkampioene op de meerkamp. De Russen denken dat Nederland zo zelf meer kans wil maken op medailles. En partijen in de provincie Groningen snappen dat het provinciebestuur geen geld meer wil steken in de zeehondenopvang. Er ging al miljoenen subsidie naar de verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog, maar nu blijft de geldkraan dicht. Het zeehondencentrum dreigt failliet te gaan. Duizenden mensen hebben inmiddels zelf geld gedoneerd. En dan het weer. Vanavond trekken de wolken en de buien via het oosten naar Duitsland weg. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen droog met zon, maar ook stapelwolken. En morgen wordt het gemiddeld 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: 48 vertragingen staan er nog op de Nederlandse wegen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder, 26 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Duiven, 22. En de laatste is de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoord. En daar is je vertraging nog 23 minuten.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: schemeren, hè?
1: Ja, het is gewoon als wij hier om 6:55 wegrijden, is het gewoon al pikken donker.
0: Ja, aan het einde van de maand beginnen we in de schemer om 4:10, denk je niet?
1: Ja, maar dan, wat is 25 oktober, gaat de klok ook weer terug, toch?
0: Ja, terug.
1: Terug?
0: Terug, ja.
1: Terug in de tijd.
0: Ja, het voorjaar gaat hij vooruit en nu gaat hij terug.
1: En het najaar gaat hij achteruit.
0: Naar achteren.
1: Terug.
0: Terug, ja.
1: Ja. Ingewikkeld.
0: Hoe zit dat in Turkije? Want de eerste week van november komt dit radioprogramma natuurlijk vanuit Turkije. De Long Beach Resort. Hebben we dan ook nog met een tijdverschil te maken? We hoeven toch niet vroeg ons nest uit te
1: gaan? Nee. Volgens mij zelfs in tegendeel. Volgens mij is het daar iets later. Het is daar nu 6:50. Dus het is daar nu een uurtje later.
0: Oké, okay, dus dan zitten we dan met een tijdverschil.
1: Maar tijdens de wintertijd is het in Alanya 2 uur later.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Daar hebben we 2 uur verschil. Oh,
1: ja.
0: Oh, oké. Okay. Oh,
1: hoe gaan we dat doen?
0: Moeten we even kijken of het allemaal uitkomt in de planning, hè?
1: Ja.
2: Vertel dat ik niet meega, hè?
0: Ja, nee, jammer.
2: Ja, nee, nou, vinden jullie jammer.
1: Ja, dat vinden wij heel jammer. Ja. Jij niet?
0: Knap weer.
2: Nee, ik vind het jammer. Ik had misschien best wel meegewild uiteindelijk. Maar ik dacht in eerste instantie dat het niet doorging. Omdat ik hier bezigheden had. Ja. Maar die blijken niet door te gaan.
1: Maar er gaan nog steeds vliegtuigen die kant ook op, hè?
2: Ja, maar ik en Erdogan ligt niet zo goed.
0: Trek gewoon eens even €1300 uit je zak en boek zo'n ijsje zo.
1: Ja man, leuk toch? Check is er heel goedkoop, hoor.
0: Even wat anders. En de Formule 1 keert natuurlijk al voor een paar jaar terug naar Afrika. Dat is nieuws vandaag. Ja, jij bent natuurlijk, Minky, jij bent een absolute Formule 1 fan. Mm-hmm. De African Grand Prix moet vanaf begin jaren 2030 op de kalender staan. Is dat goed of niet?
1: Ja, tuurlijk toch? Ja. Elke race, elk continent heeft zijn eigen voor- en zijn eigen nadelen. Ik denk dat het leuk is om weer eens een Afrikaanse Grand Prix te kijken.
0: Maar waarom moet dat zo lang duren dan?
1: Je moet contracten kopen. Het kost miljoenen en miljoenen en miljoenen om het hele spektakel naar jouw land of circuit te kunnen trekken. De infrastructuur moet ernaar zijn. Dus ja, je zult het circuit wel. Het asfalt moet goed zijn. De wegen ernaartoe moeten goed zijn. Ja, dat heb je niet in een week klaar.
0: Die tijd heb je wel even nodig, zeg maar.
1: Ja.
2: En wij maar ontwikkelingshulpgeld die kant op sturen.
1: Ja, maar daar kunnen we wel Formule 1 kijken, Kobus.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Het geeft Ferrari ook tenminste ruim de tijd om de pitstopstrategie eventjes op orde te hebben, toch, of niet?
1: Kun je eigenlijk 4 flesjes water tijdens de pitstop aan de coureur overhandigen in de hitte?
0: Hey, en mocht de motor een keer uitvallen, kun je altijd nog door een kudde van die lokale gezellen kun je laten voortrekken. zo moet je dat nog zien. Het zal wel een circuit worden met van die hele brede stroken.
1: Ja, en in plaats van een grindbak, een zandbak.
0: Mocht er een neushoorn oversteken. Ja, bijzonder. Maar wel leuk, inderdaad.
1: Ja, heel vet.
0: Ja, leuk. Over leuk gesproken, zometeen Imca Marina in de popquiz met jouw kans op echt hele vette prijzen. Nou ja, zoals gebruikelijk natuurlijk de koffiebeker van Mok Koning met daarop jouw eigen naam ook de sleutelhanger. Maar we hebben een extra prijs toegevoegd.
1: Ja, ja.
0: Waar jij dus deze hele week kans op maakt. En het gaat hard met de tickets. Na jaren plannen en uitstellen staat Guido Spek eindelijk in het theater met Voor Spek en Bonen. Dat is eigenlijk een beetje een persoonlijke muzikale voorstelling over uitstelgedrag. Nou, dat klinkt wel bekend natuurlijk. De kleine dagelijkse uitdagingen en het lef om te beginnen, ook als dat nog niet helemaal perfect is. Nou, in de quiz dus zometeen jouw kans op die tickets. Je kiest zelf welke datum en de locatie jou dan het beste uitkomt in die tour van Guido. Dus leuk. Zometeen meespelen over pak een beet 10 minuten. Ook een klassieker van Vulcano staat voor je klaar. En

0: hele spul compleet, hè? Vulcano bij Radio Noordzee. Beetje van het dit en een beetje van het dat.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Nou, daar gaan we inderdaad. Ja, Imca Marina. Zielig, hè? Zo droevig.
2: Ja, maar ze heeft net... Ik zat toevallig net even op Facebook te kijken. Ze heeft net een filmpje gepost waarin ze laat zien... Hé, jongens, ik heb daar wel mijn pols gebroken... Maar mijn stem is er nog steeds. Ik kan gewoon nog steeds zingen. Dus ze blijft optreden.
0: Oh, wow, okay, ja. Dat is goed.
2: Wat een doorzetter.
0: Wat een wikkel. Met haar arm in zo'n mitella.
2: Ja, ja, ze heeft echt zo'n mitella. Blauw gips eromheen.
0: Maar je hebt onze moeder toch wel eventjes een berichtje gestuurd vandaag?
2: Zeker, zeker. Ik heb ook al een reactie teruggekregen. Ze waarderen het enorm.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Sterkte natuurlijk. Droevig. Imca Marina. Bij een val heeft ze haar pols gebroken. Natuurlijk nogmaals heel veel sterkte. Heeft ons wel aan het denken gezet. Hè, dat, welke hit van Imca Marina moeten wij eens even flink onderhandelen nemen?
2: Nou ja, als je een arm hebt gebroken... dan kun je wel een borreltje gebruiken, toch?
0: Ja.
2: Een beetje tegen de pijn.
0: Ja.
2: Dus het is Vino geworden.
0: Oh, Vino. En daar is één woord weggelaten.
2: Ja, en die moet jij gaan invullen zometeen.
0: Oké, luister goed.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz. Noordzee,
0: Reneder
1: Popquiz.
0: Oké, okay, dus Vino.
2: Ja, en dan, waar blijft de A, alimentatie, B, de wijn of C, mijn pizza?
0: Ja, dat kan allemaal. Hè?
2: Zeker?
0: Het kan allemaal. Alimentatie, wijn of pizza, A, B of C, dus in de Radio Noordzee-app. Open de app, die natuurlijk al lang op jouw telefoon staat. En dan rechtsbovenin zie je het WhatsApp-icoontje en daar druk je dan op.
2: Ja.
0: Dan automatisch komt jouw bericht bij ons hier in het rood-wit-blauwe geluidshuis terecht.
2: Heel makkelijk, A, mijn alimentatie, B, de wijn of C, mijn pizza.
0: Pizza. Er wacht jou wat moois. Natuurlijk de koffiebeker van Mok Koning. Personaliseren gaan we hem. Jouw naam erop, ook de sleutelhanger met het klompje. En, ja, de felbegeerde. De tickets voor Guido Spek's theatertour voor Spek en Bonen. A, B of C in de app.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
22: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
5: Vanavond van het westen uit de opklaringen en is het gewoon weer droog. Al geloof je het niet als je op dit moment naar buiten kijkt. Het is een beetje miezerig allemaal.
25: Druilerig.
5: Herfst, dat wordt later sowieso wel mooi weer. En dat begint morgen al met best heel veel ruimte voor de zon. En het blijft de hele dag droog morgen.
3: Radio Noordzee, verkeer.
25: 13 vertragingen zijn er nog over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord, 22 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos door een ongeval 40 minuten. En de laatste is de A325 van Arnhem richting Kleve, Duitsland. Voor Lent is je vertraging 32 minuten.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
5: En hij is binnen. Mooi mens, Maarten.
26: Dank heren.
5: Ja, vinden wij. We vinden je een mooi mens.
26: Dat is gelijk.
5: Ja, dus dat wilden we dan toch even een keer gezegd hebben. Hey, fijn dat je er bent. En natuurlijk in volle voorbereiding voor het spektakelstuk van vanavond. Even na 11:30. Shownieuws. Hart van Nederland, Maarten.
26: Ook mooi. Ja,
5: klein grapje tussen.
26: Ja, dat mag hoor. En we zijn heel druk. Inderdaad, we zijn onder andere druk met dat zeehondencentrum. Ja, tegenwoordig moet je zeggen. Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Ja. Het is een beetje radio Waddenzee dan vandaag nu even. Gisteren werd natuurlijk bekend dat ze bijna failliet zijn. En dat is toch een beetje gek. Het is natuurlijk heel zielig in de eerste plaats voor al die beesten. Maar we gaan daar eens wat verder induiken. Want wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hoe kan dat gebeurd zijn dat het daar goed ging? Of ging het al heel lang niet goed? Want iedereen vindt het heel erg, maar ja.
5: Er is wel ergens, zeg maar, vanwege de financiële problemen iets in de boekhouding misgegaan. Jij hebt toevallig vanmiddag heb jij wat opgezocht.
25: Ik ben ChatGPT en gevraagd van, goh, want ze bestaan sinds 1971, 55 jaar. Een voorzichtige schatting is dat het zeehondencentrum sinds de oprichting in totaal tussen de 60 en 90 miljoen euro aan particuliere giften, donaties en nalatenschappen heeft ontvangen.
26: Wow. Ja. Zo! Dus, dat is particulier alleen, hè?
25: Dus dat is best wel aardig wat geld.
5: Wat is daarmee gedaan, man?
25: Wat is daarmee gedaan, inderdaad? Ja.
26: En nu ook weer, sinds het gisteren bekend is. Ja. Ze hebben al meer dan een ton weer aan donaties. Ze hebben een paar miljoen nodig. Nou ja, je leest ook wel kritiek van, maar de kaartjes zijn veel duurder geworden. Ja. En dat centrum is allemaal mooi. En er kwam geen hond. Ja, een zeehond. Maar verder dus niks. Dus ja, ergens gaat iets mis natuurlijk. Nou, eens een keer andersom. Lekker.
5: Maar ja, stel nou in het ergste geval, de deuren gaan dicht. Ja, hoeveel van die beesten hebben ze daar, Kobus? Wat moet je ermee?
25: Ja, ik heb ze niet geteld, maar die kunnen gewoon de Waddenzee in.
5: Die kun je daar gewoon de Waddenzee in.
25: Ja, Waddenzee
26: beschermd is gebied.
25: Beschermd gebied geworden ook. Dus,
5: Dus daar zou je ze eventueel nog dobberen kwijt kunnen. Maar
26: ja, makkelijk.
5: Dan moeten ze, zeg maar, in de natuur moeten ze zichzelf wel zien te redden.
26: Ja, maar dat is de natuur.
5: Ja. We zouden ze ook op olifants kunnen zetten, misschien. Dat zou misschien ook nog kunnen. Dat was ze daarop zetten. Ja, je moet er wat mee. Het is
26: zielig. Dat is ook zo.
5: Het is wel zielig.
26: Je kunt ze inderdaad even verpieteren.
5: Nee, dat is ook mooi gezegd, inderdaad.
26: Nou,
5: het is wel treurig allemaal, inderdaad. Maar dat is niet het enige wat vanavond plaatsvindt.
26: Ook nog de meest onbelangrijke voetbalwedstrijd ooit, zou je kunnen zeggen. De Oranjelen winnen. Die proberen nog steeds naar het WK te komen. Ze zitten nu de play-offs. Misschien heb je meegekregen dat ze vorige week in Hongarije met 8-0 hebben gewonnen.
5: Ja.
26: Vanavond is de return in Tilburg. Dus ja, dan ga je naar het stadion. En dan moet het wel heel gek lopen. Natuurlijk wil het misgaan. Dus de aandacht kan op iets belangrijkers.
5: Okay.
26: Alle speelsters van beide teams die gaan met bepaalde banden spelen. En ook op de tribunes gaat wat gebeuren. En daar gaan wij dan even op inzoomen. En als ze doorgaan, en daar lijkt het dus wel heel erg op vanavond, dan moeten ze nog één ronde.
5: Ja.
26: Tegen volgens mij Turkije of Slovenië. En dan gaan ze weer naar het WK. Dus het wordt toch nog wel interessant.
5: Oké, dus het wordt wel boeiend inderdaad.
26: Ja.
5: Ja, zeker.
26: En stel je nou eens even voor, jongens, dat iedereen bij jou in de straat hetzelfde huisnummer heeft als jij.
25: Irritant.
26: Dat zou een rommeltje worden, toch?
25: Ja.
26: Pizza-bezorgers, maaltijdbezorgers. Nou, Albert Heijn komt natuurlijk even niet, maar de rest staat allemaal moeilijk te doen.
5: Nou, dat wordt met name vervelend voor degene die overdag thuis is, want die moet al de pakketjes aanpakken, denk ik.
26: Ook, ja. Of ze komen bij jou een keuken installeren, terwijl die voor de buren is.
5: Ja, dat.
26: Nou, je zou compleet gek worden, maar dit is dus aan de hand in Soest.
5: Ja.
26: En dat heeft dan wel soms van die nummers en van die extraatjes, zou ik maar zeggen. Maar het gekke is, er worden nu nieuwe huizen gaan er gebouwd worden. En die gaan ook allemaal weer dat huisnummer krijgen. Nee. Dus die mensen daar die zeggen, joh, doe dat nou even lekker anders. Want we worden nu al gek. En de gemeente lijkt niet te vermurwen. Dus daar gaan we ook eens even induiken wat dit nou toch weer voor...
5: De huisnummers met een toevoeging, zeg maar.
26: Ja, maar dat helpt dus niet. En kan je nagaan, want dan kan je nog misschien 20C1 of zo, weet je. Dat kan je vaak op een webshop of een ding, kan je dit niet eens invullen. Dus dat wordt een enorme bende.
5: Welk huisnummer zou het gaan, denk jij, Mink?
4: 1.
5: En denk jij 1? Op het hoek?
4: Ja, dat denk ik, ja.
26: Dat kan ik wel zeggen. Het is
5: 50.
26: Het is 20. En het heeft te maken met vroeger stonden er bedrijfspanden. Dus heb je 20 ABCD. En die zijn dan nu weg. Dat zijn dan nu woningen. Maar die zijn dan ook weer opgedeeld. Nou, kortom, het is
4: lekker makkelijk.
26: Grote gemeentelijke, kadastrale, moeilijke bende daar.
5: Hey, het wordt me nogal een show vanavond, van Maarten.
26: Ja, je krijgt gewoon geen tijd om weg te zappen. Want je wordt er helemaal ingezogen en je laat er je niet meer los.
5: En er is geen moment dat je denkt, ik loop eventjes naar de kast om een nootje te pakken.
26: Nee.
5: Of naar de koelkast om een andere versnapering mee te nemen. Want ja, dit houdt je gewoon wel eventjes bijna een half uur bezig.
26: Dat bedoel ik.
5: Heerlijk.
26: Beetje zoals jullie dat ook altijd doen.
5: Een half uurtje inderdaad met Maarten en...
26: Anneke van Zessen.
5: Oh, hey, Anneke van Zessen.
26: Morgen ook.
5: En dat om 6:30. Maarten, veel dank en heel veel plezier vanavond. En een dikke kus aan Anneke.
26: Boys.
5: Wij hangen aan jullie lippen vanavond. Dank je.

0: met twee warme handen. Dat is
1: met
0: altijd
1: weer het liefst, ja.
0: Zeker. Bente en Bluff. En hoe hou ik dit vast in de middagshow?
2: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: Cor, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Vind jij het ook zo zielig voor Imca Marina?
3: Ja, ik vind het erg zielig, ja.
0: Ja, pols gebroken bij een val.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja, ze is blijven hangen in een handtas met haar teen. Dat is ook raar, hè?
3: Ja.
0: Ja. En dan gaat het hardcore.
3: Ja.
0: Ja. Het gaat over haar grote hit Vino.
3: Ja, ik dacht van waar blijft de wijn?
0: Het kan natuurlijk ook mijn alimentatie zijn of mijn pizza.
3: Ja,
0: het
3: zou kunnen.
0: Ja, maar jij blijft bij de wijn, zeg maar.
3: Ja. Ja.
0: Moeten we checken voor de zekerheid?
1: Ja, laat maar doen, toch?
0: Eén druk op de knop en we weten het. Daar gaan we.
2: Radio Noordzee.

0: Dat is helemaal niet gek. De sleutelhanger is voor jou de Radio Noordzee Mok van Mokkoning. Laten we Cor opzetten en natuurlijk ja, de twee tickets van Guido Spek voor zijn theatertour. Voor Spek en Bonen mag je zelf een dag en een locatie uitkiezen, Cor.
1: Dat komt goed.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Leuk, ja, een keer theater.
2: Als je het eenmaal leert kennen, dan wil je naar elke show, Cor.
1: Ja.
0: Je hebt er hard voor moeten werken, maar de prijzen zijn binnen, jongen.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Goed zo, mooie avond.

0: Belly Dance, Tina Martin, Radio Noordzee, ik hoor niks geks. Het zit erop, jongens.
1: Jammer, jammer,
0: ja, het is wat het is.
2: Ik vind dat heel jammer.
0: Ja, anders wij.

0: krijgen vanaf 2027 tijdens hun zwangerschap geen 13 weken echo meer.
1: Hey.
0: Dat is besloten door minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn, Sport. Genomen op advies van de Gezondheidsraad. De minister schaft dat echootje af omdat hij te vaak een vals alarm geeft.
2: Oh, maar dan gaat een zorgpremie voor de zwangere vrouw ook naar beneden, toch?
0: Ik, maar zouden we ook kunnen stoppen met het KNMI en met de NS-reisinformatie? Nee, toch, laten we daar ook meteen even ophouden, joh.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten.

0: doei. Live happy.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: www.radioenzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. Albert Heijn blijft zwijgen over wat er nou precies met hun ICT-systemen is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Klanten met koopzegels kunnen daar nu niet mee afrekenen, maar hun tegoed blijft volgens Albert Heijn gewoon staan. De rechter heeft het TBS verlengd van een man die de 15-jarige Ximena had doodgestoken in Den Haag. In 2012 kreeg hij 7 jaar gevangenisstraf en TBS. De man heeft nog steeds een stoornis en het gevaar op herhaling is groot, zeggen deskundigen. Daarom is het TBS nu met 2 jaar verlengd. Justitie heeft 6 jaar cel geëist tegen de man uit Nieuwegein in een van de grootste nepagentenzaken van het land. De verdachte van 23 wordt verdacht van tientallen zaken waarbij een nepagent een huis probeerde binnen te komen. 26 keer lukte dat en werden ook echt sieraden, contant geld en bankpassen gestolen. En in Parijs zijn de Franse scholierenprotesten weer uitgelopen op opstootjes. Er zijn zeker 160.000 mensen op de been. De Franse politie zet bij redden waterkanonnen in en er worden charges uitgevoerd. In Frankrijk zijn al weken protesten tegen problemen in het onderwijs. Dan het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen een zonnige en droge herfstdag. Het wordt dan tegen de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn zwijgt nog over wat er nou precies met hun ICT-systeem is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Online boodschappen bestellen en bezorgingen kan niet. En klanten met koopzegels kunnen daar ook niet mee afrekenen. Wel blijft hun tegoed gewoon staan. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. De man stak in 2012 de 15-jarige Chimena dood en kreeg 7 jaar met dwangverpleging en TBS. Deskundigen zien nog steeds een ernstige stoornis en zijn bang dat de man in herhaling zal vallen. Ze denken ook dat hij zijn hele leven lang hulp en ondersteuning nodig zal blijven hebben. Om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen vangt de gemeente Groningen vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Het gaat om 100 bedden voor gezinnen met jonge kinderen voor wie in Ter Apel nu geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen. Vanuit de publieke omroep wordt geprotesteerd tegen de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. Een openbare brief uit namens 400 medewerkers kritiek op deelname zolang Israël ook aan de liedjeswedstrijd meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht is het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen is het met 17 graden droog en zonnig. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

grootste meezingfeest van het noorden komt eraan. Leeuwarden Live.

0: 25 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: laatste reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En niks

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van

0: chocomel.
1: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van
2: Voordeel. Aldi. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. 400 NPO-medewerkers uiten via een openbare brief kritiek op Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival, zolang Israël ook meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. De Europese privacywaakhond EDPB wil maatregelen tegen het gebruik van slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. De organisatie wil niet dat mensen stiekem kunnen worden gefilmd of opgenomen. Er wordt nu geëist dat wanneer een bril opneemt er bijvoorbeeld lampjes of geluiden komen. Ook in Nederland willen organisaties via de rechter privacyregels rond de Meta-bril. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York trekt de stekker uit alle evenementen van studentenverenigingen. Aanleiding is de manier hoe de universiteit is omgegaan met een vermeende groepsverkrachting 2 jaar geleden. Een studente heeft hierover een rechtszaak aangespannen. Volgens haar werd zij misleid over het onderzoek naar de zaak, dat al snel zou zijn stopgezet. De universiteit wil nu tijd nemen om de cultuur binnen de studentenkorpsen grondig te onderzoeken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. De paus werd vandaag in het ziekenhuis in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en is hij teruggekeerd naar zijn kamer. Naar verwachting heeft de paus ongeveer 1 week nodig om te herstellen. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas. Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
7: Semyo. Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opstarten van de systemen na het cybersecurity incident om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zei dit vanavond in het programma Eva. Over de oorzaak wordt nog niet veel meer gezegd dan dat het om een hack zou kunnen gaan of om iets anders. Volgens de supermarktketen zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Een openbare brief uit namens 400 NPO-medewerkers kritiek op Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival zolang Israël ook meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En we blijven nog even bij het Eurovisie Songfestival, want zangeres Davina Michel staat volgens de Telegraaf wel achter het deelnamebesluit van de NPO. Toch weet ze nog niet of ze zelf mee wil doen. Ze wil niet zeggen of ze is benaderd door de NPO. Ik wacht nog even om daar een uiting over te doen. Aldus de zangeres. Dwayne Davis moet van de rechter in Las Vegas 40 jaar de gevangenis in. Het oud-bendelid stond terecht voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur in 1996. In augustus werd de nu 63-jarige Dwayne al schuldig bevonden aan moord met voorbedachten raden. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: NCC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Asielzoekers kunnen geen dwangsom meer via de rechter afdwingen als ze te lang moeten wachten op een beslissing over hun verblijfsaanvraag. De Eerste Kamer geeft groen licht voor een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dwangsommen kosten de overheid veel geld en zetten extra druk op de overbelaste IND, die tot september dit jaar al 112 miljoen euro uitkeerde. Ook werd een wetswijziging goedgekeurd, waardoor mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar niet terugkeren naar hun land van herkomst, vast kunnen worden gezet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstellen van de systemen na het cybersecurity-incident, om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zei dit vanavond in het programma Eva. Over de oorzaak wordt nog niet veel meer gezegd dan dat het om een hack zou kunnen gaan, maar ook om iets anders. Volgens de supermarktketen zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Dwayne Davis moet van de rechter in Las Vegas 40 jaar de gevangenis in. Het oud-bendelid stond terecht voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. 2 maanden geleden werd Dwayne al schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto bij een stoplicht naast de wagen waarin de rapper zat. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long was ontdekt, blijkt kwaadaardig te zijn. Vandaag is een deel van de paus zijn rechterlong verwijderd. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en heeft de paus ongeveer een week nodig om te herstellen. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het Midden- en Oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long is ontdekt, is kwaadaardig. Dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Dwayne Davis, het oud-bendelid dat terecht staat voor de moord op rapper Tupac Shakur, heeft 40 jaar cel tot levenslang van de rechter gekregen. Tupac werd in 1996 doodgeschoten vanuit een auto die naast zijn auto stopte. Ze denken niet dat dit bendelid de trekker overhaalde, maar hij is nu veroordeeld voor het organiseren van de aanslag. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0. Goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Zij hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. Dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen hierom. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. Paus Leo XIV heeft longkanker. De knobbel die ze een tijdje geleden bij hem ontdekte is kwaadaardig, dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. In een kantoor van het bedrijf achter ChatGPT is een opnameapparaat ontdekt dat daar was verstopt. En dat is gedaan door een medewerker van het bedrijf. Diegene is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat de medewerker klantgegevens heeft buitgemaakt. En in een mortuarium in Frankrijk is het lichaam van een man gevonden dat daar al 14 jaar bewaard ligt. Hij overleed in 2012 op 58-jarige leeftijd, zeggen Franse media. Na zijn dood nam niemand contact op en werd ook de gemeente niet gevraagd om zijn begrafenis te regelen. In zijn geboortestad wordt gekeken of daar nog familie van hem leeft. Ze willen hem na al die jaren nu alsnog een waardig afscheid geven. En dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Onze wegen en ons spoornet is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren als er oorlog is in Europa, terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel moeten kunnen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als transport moet omrijden, komt verkeer stil te liggen, of treinen rijden niet omdat er niks langs het transport kan. Er is minimaal 9,8 miljoen euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft de immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel, waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Ze hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK-voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een